0: over de streep te zijn gebold. Toon Aerts was derde in de sprint. Van Aert verstevigt uiteraard ook zijn leiderspositie in de stand. Af en toe wat wolken tijdens de nacht bij zeer zachte minima tot 19 graden. Daarna een warme vrijdag met wel iets meer stapelwolkjes en een minieme kans op een bui. Maxima van 23 aan zee tot 25 in het zuidoosten en 30 in de Kempen. Het weekend oogt warm en zonnig.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

van alles dat je moet hebben. Twee oren en twee ogen en een mondje. Twee orms en twee benen en een hunterarara. Twee handen en twee voeten en een kontje. Maar wat van importantie is, dat stukje vlees. Die midden in je oor zegt te komen staan. Van niemand weet hoe dat je neuzen met een tiet gaat groeien. Omdat er zoveel soorten in bestaan.

Winterse patatten. Ja, kromme neuzen, rechte neuzen, eierten en dekken. Ja, neuzen lekker kapstop, lekker naak of lekker krekken. Maar eender wat voor neuzen, is je klein of is je groot? Je ziet ermee geboren en je had er

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren waar je maar wil via www.brugseradio.be.

0: Op sociale media circuleren opnieuw weerzinwekkende beelden van een vechtpartij tijdens de recentste Gentse feesten. Een groep jongeren achtervolgt het slachtoffer, een vrouw, tot aan het gerechtsgebouw, werkt haar tegen de grond en begint dan naar haar hoofd te trappen. Een van de mannen filmt het geweld. Het is onduidelijk wie het slachtoffer is en hoe de aanval is afgelopen. De politie bevestigt dat ze de beelden onderzoekt. Tijdens de feesten doken op sociale media wel meer gelijkaardige vechtclips op. Een twintiger van Kosovaarse origine moet 6 jaar naar de cel voor een brutale home invasion bij een bejaard koppel vorige zomer in Schoten bij Antwerpen. De man is de enige van een groep van 4 overvallers die de politie kon identificeren. Ze gingen bijzonder gewelddadig te werk en verdwenen met €6.000 cashgeld, juwelen en 2 horloges. De man bleef tot op het proces alles staalhard ontkennen, al werden zijn vingerafdrukken op diverse plaatsen in de woning gevonden. De veroordeelde moet ook meer dan €3.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Als FIFA-baas Gianni Infantino de competities van de FIFA en de volgende wereldbeker voetbal daadwerkelijk verkoopt aan privé-investeerders, zullen Europese clubs en landen niet meer deelnemen. De Europese voetbalbond UEFA heeft unaniem besloten tot een Europese boycott als Infantino zijn zin doordrijft. Dat zou al kunnen blijken op het WK voor vrouwen volgend jaar. Ook de Belgische voetbalbond steunt de boycott. En Wout van Aert was voor de 2e dag op rij de beste in de wielronde van Denemarken. In een sensationele massaspurt was eerste Australiër Plowright tot winnaar uitgeroepen. Maar na grondige analyse van de fotofinish bleek van Aert toch als eerste over de streep te zijn gebold. Toon Aerts was derde in de sprint. Van Aert verstevigt uiteraard ook zijn leiderspositie in de stand. Af en toe wat wolken tijdens de nacht bij zeer zachte minima tot 19 graden. Daarna een warme vrijdag met wel iets meer stapelwolkjes en een minieme kans op een bui. Maxima van 23 aan zee tot 25 in het zuidoosten en 30 in de Kempen. Het weekend oogt warm en zonnig.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot -70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Voor een brutale home invasion bij een bejaard koppel vorige zomer in Schoten bij Antwerpen. De man is de enige van een groep van 4 overvallers die de politie kon identificeren. Ze gingen bijzonder gewelddadig te werk en verdwenen met 6.000 euro cashgeld, juwelen en 2 horloges. De man bleef tot op het proces alles staalhard ontkennen, al werden zijn vingerafdrukken op diverse plaatsen in de woning gevonden. De veroordeelde moet ook meer dan 3.000 euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Als FIFA-baas Gianni Infantino de competities van de FIFA en de volgende wereldbeker voetbal daadwerkelijk verkoopt aan privé-investeerders, zullen Europese clubs en landen niet meer deelnemen. De Europese voetbalbond UEFA heeft unaniem besloten tot een Europese boycott als Infantino zijn zin doordrijft. Dat zou al kunnen blijken op het WK voor vrouwen volgend jaar. Ook de Belgische voetbalbond steunt de boycott. En Wout van Aert was voor de tweede dag op rij de beste in de wielronde van Denemarken. In een sensationele massaspurt was eerste Australiër Plowry tot winnaar uitgeroepen. Maar na grondige analyse van de fotofinish bleek van Aert toch als eerste over de streep te zijn gebold. Toon Aerts was derde in de sprint. Van Aert verstevigt uiteraard ook zijn leiderspositie in de stand. Af en toe wat wolken tijdens de nacht bij zeer zachte minima tot 19 graden. Daarna een warme vrijdag met wel iets meer stapelwolkjes en een minime kans op een bui. Maxima van 23 aan zee tot 25 in het zuidoosten en 30 in de Kempen. Het weekend oogt warm en zonnig.
1: Movent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
2: Bannink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik. Hè?
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wijs dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, tot ik onder gevonden heb, hè? Zando Rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Hen drukte en hen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relaxzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: De temperaturen die gaan de komende dagen zomers blijven. Dat staat buiten kijf. En ook de droogte die duurt gewoon voort. Wel zie je dat voor de eerste dagen de temperaturen een beetje gematigder zijn. Hoewel, ja, het is ook natuurlijk een beetje enorm vervaging. Want gematigder dan bedoelen we gewoon zomers. En die maxima die halen de komende dagen aan zee gemakkelijk telkens 2, 3, 24 graden, alsof het niks is. Landinwaarts gaan we naar 25 en meer. En tegen zondag zelfs weer een stuk warmer. Veel zon daarbij, al trekken er soms wat wolkenpartijen door. Vooral vrijdag lijkt er iets meer bewolking te kunnen zijn. Met mogelijk een lokaal mini-buitje. Maar je kunt het beste vergelijken met wat er vorige zondag is gebeurd. Misschien een lokaal buitje en echt niks meer dan dat. Tegen maandag wordt het zelfs weer heet en dan kunnen we weer naar tropische waarden van 30 graden gaan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Op sociale media circuleren opnieuw weerzinwekkende beelden van een vechtpartij tijdens de recentste Gentse feesten. Een groep jongeren achtervolgt het slachtoffer, een vrouw, tot aan het gerechtsgebouw, werkt haar tegen de grond en begint dan naar haar hoofd te trappen. Een van de mannen filmt het geweld. Het is onduidelijk wie het slachtoffer is en hoe de aanval is afgelopen. De politie bevestigt dat ze de beelden onderzoekt. Tijdens de feesten doken op sociale media wel meer gelijkaardige vechtclips op. Een twintiger van Kosovaarse origine moet 6 jaar naar de cel voor een brutale home invasion bij een bejaard koppel vorige zomer in Schoten bij Antwerpen. De man is de enige van een groep van 4 overvallers die de politie kon identificeren. Ze gingen bijzonder gewelddadig te werk en verdwenen met €6.000 cashgeld, juwelen en 2 horloges. De man bleef tot op het proces alles staalhard ontkennen, al werden zijn vingerafdrukken op diverse plaatsen in de woning gevonden. De veroordeelde moet ook meer dan €3.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Als FIFA-baas Gianni Infantino de competities van de FIFA en de volgende wereldbeker voetbal daadwerkelijk verkoopt aan privé-investeerders, zullen Europese clubs en landen niet meer deelnemen. De Europese voetbalbond UEFA heeft unaniem besloten tot een Europese boycott als Infantino zijn zin doordrijft. Dat zou al kunnen blijken op het WK voor vrouwen volgend jaar. Ook de Belgische voetbalbond steunt de boycott. En Wout van Aert was voor de 2e dag op rij de beste in de wielronde van Denemarken. In een sensationele massaspurt was eerste Australier Plowright tot winnaar uitgeroepen. Maar na grondige analyse van de fotofinish bleek van Aert toch als eerste over de streep te zijn gebold. Toon Aerts was derde in de sprint. Van Aert verstevigt uiteraard ook zijn leiderspositie in de stand. Af en toe wat wolken tijdens de nacht bij zeer zachte minima tot 19 graden. Daarna een warme vrijdag met wel iets meer stapelwolkjes en een minieme kans op een bui. Maxima van 23 aan zee tot 25 in het zuidoosten en 30 in de Kempen. Het weekend oogt warm en zonnig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

Op sociale media circuleren opnieuw weerzinwekkende beelden van een vechtpartij tijdens de recentste Gentse feesten. Een groep jongeren achtervolgt het slachtoffer, een vrouw, tot aan het gerechtsgebouw, werkt haar tegen de grond en begint dan naar haar hoofd te trappen. Een van de mannen filmt het geweld. Het is onduidelijk wie het slachtoffer is en hoe de aanval is afgelopen. De politie bevestigt dat ze de beelden onderzoekt. Tijdens de feest

0: Competities van de FIFA en de volgende wereldbeker voetbal daadwerkelijk verkoopt aan privé-investeerders, zullen Europese clubs en landen niet meer deelnemen. De Europese voetbalbond UEFA heeft unaniem besloten tot een Europese boycott als Infantino zijn zin doordrijft. Dat zou al kunnen blijken op het WK voor vrouwen volgend jaar. Ook de Belgische voetbalbond steunt de boycott. En Wout van Aert was voor de tweede dag op rij de beste in de wielronde van Denemarken. In een sensationele massaspurt was eerste Australier Plowright tot winnaar uitgeroepen. Maar na grondige analyse van de fotofinish bleek van Aert toch als eerste over de streep te zijn gebold. Toon Aerts was derde in de sprint. Van Aert verstevigt uiteraard ook zijn leiderspositie in de stand. Af en toe wat wolken tijdens de nacht bij zeer zachte minima tot 19 graden. Daarna een warme vrijdag met wel iets meer stapelwolkjes en een minieme kans op een bui. Maxima van 23 aan zee tot 25 in het zuidoosten en 30 in de Kempen. Het weekend oogt warm en zonnig.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de Eekhoutstraat in Brugge heropent restaurant Couvert vrijdag opnieuw de deuren. 3 maanden nadat een zware brand 4 panden onbewoonbaar maakte. Zaakvoerders Peter de Meijer en Jenka de Schepper zagen die avond een enorme rookpluim boven hun straat en vreesden meteen voor het ergste. Hoewel het vuur bij de buren ontstond, liep Couvert zware water- en roetschade op. Ze gaven niet op. Na intensieve reinigings- en herstellingswerken is het restaurant volledig in zijn originele staat herstelt. Vanaf vrijdagavond ontvangen ze opnieuw gasten, dankbaar voor de steun van klanten en het harde werk van de teams die de heropening mogelijk maakten. In de gevangenis van Brugge is een gedetineerde van 32 opnieuw aangehouden, dit keer op verdenking van drugshandel. De man zit een straf van 15 jaar uit voor de doodslag op zijn 3 maanden oude zoontje in 2015. Op 18 juli kreeg hij een uitgaansvergunning, maar bij zijn terugkeer probeerde hij drugs binnen te smokkelen. Het parket leidde hem daarop voor bij de onderzoeksrechter, die hem aanhield. De raadkamer verlengde die aanhouding intussen met een maand. De man was in de Brugse gevangenis al eerder betrapt op drugsbezit, waarvoor hij in 2024 3 maanden cel en een boete kreeg. In Brugge wordt op donderdag 6 augustus om 8:15 opnieuw de vlag van Mayors of Peace gehesen aan het stadhuis. Daarmee herdenkt de stad de slachtoffers van de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki en sluit ze zich aan bij de internationale oproep tot nucleaire ontwapening. Brugge is al sinds 2008 lid van het wereldwijde burgemeestersnetwerk dat meer dan 8500 steden verenigt. De vlag blijft hangen tot 9 augustus, het moment waarop Nagasaki werd getroffen. Omdat dat dit jaar op een zondag valt, wordt de wimpel uitzonderlijk op maandag 10 augustus neergehaald. De ceremonie wordt begeleid door klaroenblazers van de koninklijke speelschaar SFX in aanwezigheid van burgemeester Dirk de Vouw en het Brugs Vredesplatform. Met het hijsen van de vlag wil Brugge een duidelijk signaal geven. 80 jaar na de verwoestende aanvallen blijft de strijd voor een wereld zonder kernwapens brandend actueel. In het centrum van Brugge moest de brandweer woensdagochtend uitrukken naar het Simon Stevenplein om een oliespoor op te ruimen. Een bezemwagen van Stad Brugge verloor door een defect hydraulische olie, waardoor een spoor ontstond tot in de Loppemstraat. De stadswagen werd getakeld en rond 9:30 maakte de brandweer de rijbaan opnieuw veilig. En dan nog goed nieuws voor het restaurant Balthazar in Brugge. Dat opent een tweede vestiging in de Noordzandstraat. Dit keer met de focus op takeaway. Zaakvoerder Lorenzo van Moerkerke blijft ondanks de zware dakbrand begin dit jaar voluit ondernemen. Die brand zorgde voor grote schade aan het oorspronkelijke pand in de Sint-Amandstraat, waardoor de zaak tijdelijk moest verhuizen. 50 meter verderop is Balthazar alweer een tijdje terug open. Maar nu kunnen klanten ook terecht voor iced favorites, smoothies en later ook chocolademelk, wafels en lunch in de Noordzandstraat. Intussen starten na het bouwverlof de herstellingswerken aan het oorspronkelijke pand. Lorenzo hoopt eind dit jaar terug te keren, maar benadrukt dat de nieuwe takeaway blijvend is.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en

0: stijlen en nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er open deurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO radioshow in een presentatie van VWRO's Eddy Govert. Gratis optredens van Ivan Verrelli.
2: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
1: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lokket. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam.
2: Ik wil een knoopje aan je bloesje.
1: Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
2: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
1: Niet te missen dus, Dutzele Kermis 2026, op zondag 2 augustus.
3: Altijd schone muziek.

Vrijdagmorgen iets over zevenen. En het morgennieuws van 7 uur, dat hebben we inmiddels ook alweer gehad van onze nieuwsdienst. Verder om het half uur aanwezig in deze VBRO ontbijtshow. Net als weerman Geert Nasens natuurlijk met zijn weersinformatie voor vandaag vrijdag. En uiteraard ook al vooruitblik naar het op til zijnde weekend. Dat dan in het ochtend weer praatje dat je omstreeks 7:15 te horen krijgt in deze VBRO ontbijtshow. Mijn naam is Frederik Thomas. Een heel goede morgen.

0: De VBRO on Bad Show. Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
0: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar.
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen vandaag eerst een bewolkte start. Het is dus iets anders. Er trekt een zwak frontje door, maar dat frontje stelt niks voor. Neerslag zit daar al amper op. Het zou kunnen dat in de loop van de ochtend hier en daar wat gedruppel komt. Maar meer dan wat gedruppel zal dat absoluut niet worden. Vanmiddag breekt dan de zon geleidelijk aan weer door en gaan de temperaturen toch weer naar 23 graden aan zee tot een 5, 26 landinwaarts. Tijdelijk wat meer wind uit de noordelijke richting, maar dat is dan ook het enige wat dat frontje presteert en die wind die neemt vanavond alweer netjes af. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Op sociale media circuleren opnieuw weerzinwekkende beelden van een vechtpartij tijdens de recentste Gentse feesten. Een groep jongeren achtervolgt het slachtoffer, een vrouw, tot aan het gerechtsgebouw, werkt haar tegen de grond en begint dan naar haar hoofd te trappen. Een van de mannen filmt het geweld. Het is onduidelijk wie het slachtoffer is en hoe de aanval is afgelopen. De politie bevestigt dat ze de beelden onderzoekt. Tijdens de feesten doken op sociale media wel meer gelijkaardige vechtclips op. Een twintiger van Kosovaarse origine moet 6 jaar naar de cel voor een brutale home invasion bij een bejaard koppel vorige zomer in Schoten bij Antwerpen. De man is de enige van een groep van 4 overvallers die de politie kon identificeren. Ze gingen bijzonder gewelddadig te werk en verdwenen met €6.000 cashgeld, juwelen en 2 horloges. De man bleef tot op het proces alles staalhard ontkennen, al werden zijn vingerafdrukken op diverse plaatsen in de woning gevonden. De veroordeelde moet ook meer dan €3.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Als FIFA-baas Gianni Infantino de competities van de FIFA en de volgende wereldbeker voetbal daadwerkelijk verkoopt aan privé-investeerders, zullen Europese clubs en landen niet meer deelnemen. De Europese voetbalbond UEFA heeft unaniem besloten tot een Europese boycott als Infantino zijn zin doordrijft. Dat zou al kunnen blijken op het WK voor vrouwen volgend jaar. Ook de Belgische voetbalbond steunt de boycott. En Wout van Aert was voor de 2e dag op rij de beste in de wielronde van Denemarken. In een sensationele massaspurt was eerste Australier Plowright tot winnaar uitgeroepen. Maar na grondige analyse van de fotofinish bleek van Aert toch als eerste over de streep te zijn gebold. Toon Aerts was 3e in de sprint. Van Aert verstevigt uiteraard ook zijn leiderspositie in de stand. Af en toe wat wolken tijdens de nacht bij zeer zachte minima tot 19 graden. Daarna een warme vrijdag met wel iets meer stapelwolkjes en een minime kans op een bui. Maxima van 23 aan zee tot 25 in het zuidoosten en 30 in de Kempen. Het weekend oogt warm en zonnig.

We zitten vandaag met een zwak storingje dat doortrekt. In de loop van de ochtend hebben we te maken met een aantal wolkenvelden. Het is niet volledig uitgesloten dat daar eventueel hier of daar in de loop van die ochtend een lokale druppel mee gemoeid kan zijn. Meer dan een lokale druppel zal dat echter niet worden. En vanmiddag is dan sowieso ook weer overal droog, met geleidelijk aan een doorbrekende zon vanaf de kust. Die opklaringen worden langzaam breder, maar tegen het eind van de middag moet de zon overal doorbreken. Temperaturen lopen op naar een graad of 2, 23 aan zee, 4, 5, 26 graden dieper landinwaarts, waarmee we dus weer een zomerse dag mogen bijschrijven. De wind zit in een noordelijke hoek, waait eerder zwak, later matig, tijdelijk wat aantrekkend, maar vanavond gaat hij dat weer afnemen. Het wordt dan een rustige avondenacht met tegen de ochtend wel wat lagere temperaturen. Die kunnen zakken naar een 10, 11 graden landelijk, graad of 13, 14, 15 elders, met mogelijk ook vorming van een nevel of zelfs een mistbank. Morgen en overmorgen zomerse dagen. Nieuwe opbouw van hoge druk in onze buurt, dat zorgt voor rustig zomerweer. Temperatuur gaat weer naar een graad of 5, 26. Zondag zelfs 7, 28 graden, alsof het allemaal niks is. En ook aan de kust telkens hoge temperaturen, iets minder hoog daar, maar ook daar toch zomerse temperaturen. Veel zon, weinig wolken. Maandag geleidelijk iets meer wolken, maar heel erg warm. Dan gaan we weer naar de 30 graden toe. En wie weet valt er dan toch naar het eind van de dag toe een enkele bui. Het zou kunnen, maar veel zal het niet voorstellen. Dan krijgen we vervolgens de dagen nadien ook weer zomerse temperaturen. Minder extreem, maar het blijft zomeren. Met toch wel geleidelijk een iets wat toenemende kans op een enkele bui.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

Spaanse premier Sanchez en zijn minister van Binnenlandse Zaken reizen straks naar de exclave Ceuta, vlakbij de grens met Marokko. In het gebied is de noodtoestand van kracht. De voorbije dagen zijn meer dan 1500 migranten vanuit Marokko Ceuta binnengedrongen en de toestroom houdt nog aan. Een tiental migranten heeft de tocht niet overleefd. Het Spaanse leger krijgt nu de opdracht de grens mee te helpen bewaken. Spanje wil die grens met Marokko tijdelijk sluiten. In Ticino in Zwitserland is een Belgische vrouw omgekomen tijdens een avontuurlijke tocht. De vrouw van 42

0: treft volgende week IFK Göteborg en Anderlecht moet voorbij PAOK Saloniki. En Jasper Philipsen heeft het derde natoercriterium in Herentals gewonnen. Hij speurte sneller dan Tim Herlier, Jasper Stuyven en nationaal kampioen Rune Hergots. De eerste twee criteriums waren eerder deze week gewonnen door Remco Evenepoel. Die kwam in de Kempen niet aan de start. Vrij veel wolken vandaag, maar wel warm. Het is 23 graden aan zee. Maar in het zuiden en centrum gaat het kweekweer richting 30 graden. Het weekend wordt erg zonnig. Morgen 27 graden, zondag 29 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de Eekhoutstraat in Brugge heropent restaurant Couvert vrijdag opnieuw de deuren. 3 maanden nadat een zware brand 4 panden onbewoonbaar maakte. Zaakvoerders Peter de Meijer en Jenka de Schepper zagen die avond een enorme rookpluim boven hun straat en vreesden meteen voor het ergste. Hoewel het vuur bij de buren ontstond, liep Couvert zware water- en roetschade op. Ze gaven niet op. Na intensieve reinigings- en herstellingswerken is het restaurant volledig in zijn originele staat hersteld. Vanaf vrijdagavond ontvangen ze opnieuw gasten. Dankbaar voor de steun van klanten en het harde werk van de teams die de heropening mogelijk maakten. In de gevangenis van Brugge is een gedetineerde van 32 opnieuw aangehouden. Dit keer op verdenking van drugshandel. De man zit een straf van 15 jaar uit voor de doodslag op zijn 3 maanden oude zoontje in 2015. Op 18 juli kreeg hij een uitgaansvergunning, maar bij zijn terugkeer probeerde hij drugs binnen te smokkelen. Het parket leidde hem daarop voor bij de onderzoeksrechter, die hem aanhield. De raadkamer verlengde die aanhouding intussen met een maand. De man was in de Brugse gevangenis al eerder betrapt op drugsbezit, waarvoor hij in 2024 3 maanden cel en een boete kreeg. In Brugge wordt op donderdag 6 augustus om 8:15 opnieuw de vlag van Mayors of Peace gehesen aan het stadhuis. Daarmee herdenkt de stad de slachtoffers van de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki en sluit ze zich aan bij de internationale oproep tot nucleaire ontwapening. Brugge is al sinds 2008 lid van het wereldwijde burgemeestersnetwerk dat meer dan 8500 steden verenigt. De vlag blijft hangen tot 9 augustus, het moment waarop Nagasaki werd getroffen. Omdat dat dit jaar op een zondag valt, wordt de wimpel uitzonderlijk op maandag 10 augustus neergehaald. De ceremonie wordt begeleid door klaroenblazers van de koninklijke speelschaar SFX in aanwezigheid van burgemeester Dirk de Vouw en het Brugs Vredesplatform. Met het hijsen van de vlag wil Brugge een duidelijk signaal geven. 80 jaar na de verwoestende aanvallen blijft de strijd voor een wereld zonder kernwapens brandend actueel. In het centrum van Brugge moest de brandweer woensdagochtend uitrukken naar het Simon Stevenplein om een oliespoor op te ruimen. Een bezemwagen van Stad Brugge verloor door een defect hydraulische olie, waardoor een spoor ontstond tot in de Loppemstraat. De stadswagen werd getakeld en rond 9:30 maakte de brandweer de rijbaan opnieuw veilig. En dan nog goed nieuws voor het restaurant Balthazar in Brugge. Dat opent een tweede vestiging in de Noordzandstraat. Dit keer met de focus op takeaway. Zaakvoerder Lorenzo van Moerkerke blijft ondanks de zware dakbrand begin dit jaar voluit ondernemen. Die brand zorgde voor grote schade aan het oorspronkelijke pand in de Sint-Amandstraat, waardoor de zaak tijdelijk moest verhuizen. 50 meter verderop is Balthazar alweer een tijdje terug open. Maar nu kunnen klanten ook terecht voor iced favorites, smoothies en later ook chocolademelk, wafels en lunch in de Noordzandstraat. Intussen starten na het bouwverlof de herstellingswerken aan het oorspronkelijke pand. Lorenzo hoopt eind dit jaar terug te keren, maar benadrukt dat de nieuwe takeaway blijvend is.
1: Na, na, na, na. 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be. Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels,

0: elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
2: Altijd schone muziek.

Het tweede deel van onze vrijdagse VBRO-ontbijtshow. Uiteraard helemaal in zomermodus, maar wel met onze VBRO-nieuwsdienst prominent aanwezig. Om het half uur in deze vrijdagse ontbijtshow, zoals je al kon horen, straks een volgende keer omstreeks 8:30 en dan ook nog met het 9-uur-journaal ter afronding van deze VBRO-ontbijtshow. Weerman Geert Nasens, van hem krijgen we uiteraard nog alles wat we willen weten over het weer. Kort en bondig nog voor 8:30 en dan straks bij het begin van de laatste rechte lijn van deze vrijdagse ontbijtshow omstreeks 9:15. Mijn naam is Frederik Thomas.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Nieuw van Freek.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: freekvanrooij.com. Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matineeshow met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
3: Naar dat huis in het zuiden, dat huis in de zon. Met zuiderse kruis.
2: Met ook Suzy Marel, Yves Reenaerts.
3: Jij wil vrij zijn, niet meer van mij zijn.
2: Jason Bradley.

0: VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Weernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vandaag eerst een bewolkte start. Het is eens iets anders. Er trekt een zwak frontje door, maar het frontje stelt niks voor. Neerslag zit daar al amper op. Het zou kunnen dat in de loop van de ochtend hier en daar wat gedruppel komt. Maar meer dan wat gedruppel zal dat absoluut niet worden. Vanmiddag breekt dan de zon geleidelijk aan weer door en gaan de temperaturen toch weer naar 23 graden aan zee tot een 5, 26 landinwaarts. Tijdelijk wat meer wind uit de noordelijke richting, maar dat is dan ook het enige wat dat frontje presteert. En die wind die neemt vanavond alweer netjes af. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Spaanse premier Sanchez en zijn minister van Binnenlandse Zaken reizen straks naar de exclave Ceuta, vlakbij de grens met Marokko. In het gebied is de noodtoestand van kracht. De voorbije dagen zijn meer dan 1500 migranten vanuit Marokko Ceuta binnengedrongen en de toestroom houdt nog aan. Een tiental migranten heeft de tocht niet overleefd. Het Spaanse leger krijgt nu de opdracht de grens mee te helpen bewaken. Spanje wil die grens met Marokko tijdelijk sluiten. In Ticino in Zwitserland is een Belgische vrouw omgekomen tijdens een avontuurlijke tocht. De vrouw van 52 nam in groep deel aan canyoning, een sport waarbij deelnemers een natuurlijke waterloop volgen en daarbij obstakels als rotsen en watervallen proberen te overwinnen. De vrouw viel 10 meter naar beneden. Ze is nog gereanimeerd en weggevoerd met een helikopter, maar stierf later in het ziekenhuis. Anderlecht en A-Gent hebben zich niet zonder moeite geplaatst voor de derde voorronde van Europa League en Conference League. Anderlecht schakelde het Zweedse Hammarby uit met een 3-1-zege thuis. Gent stond net als in zijn heenmatch na 120 minuten nog altijd op 0-0 tegen Tcherkassy uit Oekraïne, maar haalde het in de strafschoppen. Zowel Gent als Anderlecht moeten nog twee hordes nemen voor ze de eigenlijke eindrondes bereiken. Gent treft volgende week IFK Göteborg en Anderlecht moet voorbij PAOK Saloniki. En Jasper Philipsen heeft het derde natuurcriterium in Herentals gewonnen. Hij speurte sneller dan Tim Herlier, Jasper Stuyven en nationaal kampioen Rune Hergots. De eerste twee criteriums waren eerder deze week gewonnen door Remco Evenepoel. Die kwam in de Kempen niet aan de start. Vrij veel wolken vandaag, maar wel warm. Het is 23 graden aan zee, maar in het zuiden en centrum gaat het kweekweer richting 30 graden. Het weekend wordt erg zonnig. Morgen 27 graden, zondag 29 graden.

We zitten vandaag met een zwakstorentje dat doortrekt. In de loop van de ochtend hebben we te maken met een aantal wolkenvelden. Het is niet volledig uitgesloten dat daar eventueel hier of daar in de loop van die ochtend een lokale druppel mee gemoeid kan zijn. Meer dan een lokale druppel zal dat echter niet worden. En vanmiddag is dan sowieso ook weer overal droog, met geleidelijk aan een doorbrekende zon vanaf de kust. Die opklaringen worden langzaam breder, maar tegen het eind van de middag moet de zon overal doorbreken. Temperaturen lopen op naar een graad of 2, 23 aan zee, 4, 5, 26 graden dieper landinwaarts, waarmee we dus weer een zomerse dag mogen bijschrijven. De wind zit in een noordelijke hoek, waait eerder zwak, later matig, tijdelijk wat aantrekkend, maar vanavond gaat hij dat weer afnemen. Het wordt dan een rustige avond en nacht, met tegen de ochtend wel wat lagere temperaturen. Die kunnen zakken naar een 10, 11 graden landelijk, graad of 13, 14, 15 elders, met mogelijk ook vorming van een nevel of zelfs een mistbank. Morgen en overmorgen zomerse dagen. Nieuwe opbouw van hoge druk in onze buurt, dat zorgt voor rustig zomerweer. Temperatuur gaat weer naar een graad of 5, 26. Zondag zelfs 7, 28 graden, alsof het allemaal niks is. En ook aan de kust telkens hoge temperaturen, iets minder hoog daar, maar ook daar toch zomerse temperaturen. Veel zon, weinig wolken. Maandag geleidelijk iets meer wolken, maar heel erg warm. Dan gaan we weer naar de 30 graden toe. En wie weet valt er dan toch naar het eind van de dag toe een enkele bui. Het zou kunnen, maar veel zal het niet voorstellen. Dan krijgen we vervolgens de dagen nadien ook weer zomerse temperaturen. Minder extreem, maar het blijft zomeren. Met toch wel geleidelijk een iets wat toenemende kans op een enkele bui.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Er lijkt een akkoord over de tweede fase van het staakt-het-vuren in Gaza. Daarbij zouden Hamas en andere gewapende Palestijnse groepen zich volledig ontwapenen. Israëlische troepen zouden zich terugtrekken uit het Palestijns gebied. Dat is toch wat de Amerikaanse president Trump aankondigt en Hamas bevestigt dat. Maar Israël heeft nog niet gereageerd. Het zou het plan volgens insiders zelfs niet goed genoeg vinden. Het is dus onduidelijk of er ook echt een akkoord is. Na een paar dagen relatieve rust laait het geweld tussen de VS en Iran weer op. Iran heeft vanmorgen Amerikaanse militaire doelen aangevallen in Kuwait, onder meer een luchtmachtbasis. Dat is een reactie op een Amerikaanse aanval op een eiland in de straat van Hormuz. Daarbij zouden 3 doden gevallen zijn. De VS en Iran zijn nochtans opnieuw aan het onderhandelen. Het dodental aan de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika loopt verder op. Nu al 18 mensen zijn omgekomen nadat ze naar het gebied wilden zwemmen. Het Spaanse leger zal de Guardia Civil ondersteunen en premier Sanchez gaat vandaag naar daar. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko. Die grens is afgesloten. Vluchtelingen proberen al zwemmend het Spaans gebied te bereiken. Bij ons beleeft de kust zijn beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt het West-Vlaams toerismebedrijf Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode. Wereldvoetbalbond FIFA zet zijn plannen door om aandelen in het wereldkampioenschap voetbal aan privé-investeerders te verkopen, ondanks wereldwijd protest. De Europese voetbalfederatie UEFA gaat het plan zelfs boycotten en er volgen mogelijk nog landen. Volgens FIFA gaat er onjuiste informatie rond en gaan ze alle leden het plan nog eens toelichten. Tussen het grijs door af en toe zon, maar heel plaatselijk is ook een buitje mogelijk, bij 29 graden. Vanaf morgen weer zomers tot 30 graden, met veel zon.
1: Maar vind je ziet er opvallend goed uit vandaag? En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik.
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wijs dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, tot dat kun je gevonden en hé. Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus geen uren niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion, Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal

Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

0: VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: De Brugse Radio. Oh.

In de Eekhoutstraat in Brugge heropent restaurant Couvert vrijdag opnieuw de deuren. 3 maanden nadat een zware brand 4 panden onbewoonbaar maakte. Zaakvoerders Peter de Meijer en Jenka de Schepper zagen die avond een enorme rookpluim boven hun straat en vreesden meteen voor het ergste. Hoewel het vuur bij de buren ontstond, liep Couvert zware water- en roetschade op. Ze gaven niet op. Na intensieve reinigings- en herstellingswerken is het restaurant volledig in zijn originele staat hersteld. Vanaf vrijdagavond ontvangen ze opnieuw gasten, dankbaar voor de steun van klanten en het harde werk van de teams die de heropening mogelijk maakten. In de gevangenis van Brugge is een gedetineerde van 32 opnieuw aangehouden, dit keer op verdenking van drugshandel. De man zit een straf van 15 jaar uit voor de doodslag op zijn 3 maanden oude zoontje in 2015. Op 18 juli kreeg hij een uitgaansvergunning, maar bij zijn terugkeer probeerde hij drugs binnen te smokkelen. Het parket leidde hem daarop voor bij de onderzoeksrechter, die hem aanhield. De raadkamer verlengde die aanhouding intussen met een maand. De man was in de Brugse gevangenis al eerder betrapt op drugsbezit, waarvoor hij in 2024 3 maanden cel en een boete kreeg. In Brugge wordt op donderdag 6 augustus om 8:15 opnieuw de vlag van Mayors of Peace gehesen aan het stadhuis. Daarmee herdenkt de stad de slachtoffers van de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki en sluit ze zich aan bij de internationale oproep tot nucleaire ontwapening. Brugge is al sinds 2008 lid van het wereldwijde burgemeestersnetwerk dat meer dan 8500 steden verenigt. De vlag blijft hangen tot 9 augustus, het moment waarop Nagasaki werd getroffen. Omdat dat dit jaar op een zondag valt, wordt de wimpel uitzonderlijk op maandag 10 augustus neergehaald. De ceremonie wordt begeleid door klaroenblazers van de koninklijke speelschaar SFX in aanwezigheid van burgemeester Dirk de Vouw en het Brugs Vredesplatform. Met het hijsen van de vlag wil Brugge een duidelijk signaal geven. 80 jaar na de verwoestende aanvallen blijft de strijd voor een wereld zonder kernwapens brandend actueel. In het centrum van Brugge moest de brandweer woensdagochtend uitrukken naar het Simon Stevinplein om een oliespoor op te ruimen. Een bezemwagen van Stad Brugge verloor door een defect hydraulische olie, waardoor een spoor ontstond tot in de Loppemstraat. De stadswagen werd getakeld en rond 9:30 maakte de brandweer de rijbaan opnieuw veilig. En dan nog goed nieuws voor het restaurant Balthazar in Brugge. Dat opent een tweede vestiging in de Noordzandstraat. Dit keer met de focus op takeaway. Zaakvoerder Lorenzo van Moerkerke blijft ondanks de zware dakbrand begin dit jaar voluit ondernemen. Die brand zorgde voor grote schade aan het oorspronkelijke pand in de Sint-Amandstraat, waardoor de zaak tijdelijk moest verhuizen. 50 meter verderop is Balthazar alweer een tijdje terug open. Maar nu kunnen klanten ook terecht voor iced favorites, smoothies en later ook chocolademelk, wafels en lunch in de Noordzandstraat. Intussen starten na het bouwverlof de herstellingswerken aan het oorspronkelijke pand. Lorenzo hoopt eind dit jaar terug te keren, maar benadrukt dat de nieuwe takeaway blijvend is.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Er lijkt een akkoord over de tweede fase van het staakt-het-vuren in Gaza. Daarbij zouden Hamas en andere gewapende Palestijnse groepen zich volledig ontwapenen. Israëlische troepen zouden zich terugtrekken uit het Palestijns gebied. Dat is toch wat de Amerikaanse president Trump aankondigt en Hamas bevestigt dat. Maar Israël heeft nog niet gereageerd. Het zou het plan volgens insiders zelfs niet goed genoeg vinden. Het is dus onduidelijk of er ook echt een akkoord is. Na een paar dagen relatieve rust laait het geweld tussen de VS en Iran weer op. Iran heeft vanmorgen Amerikaanse militaire doelen aangevallen in Kuwait, onder meer een luchtmachtbasis. Dat is een reactie op een Amerikaanse aanval op een eiland in de straat van Hormuz. Daarbij zouden 3 doden gevallen zijn. De VS en Iran zijn nochtans opnieuw aan het onderhandelen. Het dodental aan de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika loopt verder op. Nu al 18 mensen zijn omgekomen nadat ze naar het gebied wilden zwemmen. Het Spaanse leger zal de Guardia Civil ondersteunen en premier Sanchez gaat vandaag naar daar. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko. Die grens is afgesloten. Vluchtelingen proberen al zwemmend het Spaans gebied te bereiken. Bij ons beleeft de kust zijn beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt het West-Vlaams toerismebedrijf Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode. Wereldvoetbalbond FIFA zet zijn plannen door om aandelen in het wereldkampioenschap voetbal aan privé-investeerders te verkopen, ondanks wereldwijd protest. De Europese voetbalfederatie UEFA gaat het plan zelfs boycotten en er volgen mogelijk nog landen. Volgens FIFA gaat er onjuiste informatie rond en gaan ze alle leden het plan nog eens toelichten. Tussen het grijs door af en toe zon, maar heel plaatselijk is ook een buitje mogelijk, bij 29 graden. Vanaf morgen weer zomers tot 30 graden, met veel zon.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Kruisbrugge is een woning in de Polderhoekelaan na een brand gisteravond onbewoonbaar verklaard. Toen het vuur iets na 7 uur ontstond,

0: bestelwagen frontaal in botsing met een ander voertuig. Hij overleed ter plaatse aan zijn opgelopen verwondingen. Zijn 32-jarige passagier werd zwaar gewond, maar niet in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De 27-jarige bestuurder uit Brugge van het andere voertuig liep lichte verwondingen op. Ook hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Gisterochtend is in Ieper een bestuurster met haar auto tegen de gevel van een winkelpand beland in het winkelcentrum Rijsselse Poort. De bestuurster reed vooruit in de plaats van achteruit. De vrouw was onder de indruk en moest naar het ziekenhuis. De wagen moest getakeld worden. Binnen in het winkelpand is er wat schade, maar gewonden vielen er niet. En in de Brugse Steenweg in Roeselare werd gisterochtend rond 10:30 een bromfietser aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het Mammoet Center. De bromfietser viel en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.
1: Altijd schone muziek.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met de hoek van de partij, Michael Heaven. Mike Delano en André Lugowski. Inschrijvingen voor deze matinee

0: 35.
1: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vandaag eerst een bewolkte start. Het is eens iets anders. Er trekt een zwak frontje door, maar dat frontje stelt niks voor. Neerslag zit daar al amper op. Het zou kunnen dat in de loop van de ochtend hier en daar wat gedruppel komt. Maar meer dan wat gedruppel zal dat absoluut niet worden. Vanmiddag breekt dan de zon geleidelijk aan weer door en gaan de temperaturen toch weer naar 23 graden aan zee tot een 5, 26 landinwaarts. Tijdelijk wat meer wind uit de noordelijke richting, maar dat is dan ook het enige wat dat frontje presteert en die wind die neemt vanavond alweer netjes af. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

vliegen, vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

Mijn lieve commissaris, hè. Meneer De Bree. Ik weet het van twee azenten. Voor nachtazenten, weet je wat ze aan het leren dan? Ze zijn trouwens gezegd ook, ze zeggen misschien bij de politie. Maar ik heb er nog een zetenswal besteed, moest broer maar een stil geleerd dan. Nee, mijn lieve hoofdcommissaris. Een hoofdcommissair de tijd. Meneer De Bree. Heb ze kie 4 verwijderd, vent. Als je naar zijn bureau gaat, zet in bureau 14, hè. Zet in bureau nummer 14. Als je naar zijn bureau gaat, één keer kloppen. En je roept, binnen, direct wakker, hè. Het is gewoon een bureau, hè. Nummer 14, meneer De Bree, is gewoon een bureau. Met een grote lessenoren en toen een lange tafel met veel stoelen en een biljartlaan erop. En toen een roomtafeltje met zeteltjes en allemaal. Het is eigenlijk echt luxe, schone wij. En een plakketje op de deuren, De Bree 14. Maar ze zeggen zoveel, de mensen. Alleen ze zeggen nu dat Frank van Aar, omdat je nu socialist is, dat je hen subsidie mee ging even aan de kloosters. Was nog één die toelage ging krijgen, de Ronennen. Maar dat is politiek, jong. Trek me daar niet van aan. Moest het van mij zijn, hè? Direct span ik mee met de Nationale Bond van de Publieke Vrouwen. Die wel niet meer gaan kiezen, dat als het kiezing is, hè. Ze zeggen, het is voor ons gelijk wie in dat traan zit. De burgemeester heeft in de bloepersessie ook niet geweest. De neermeestoet zat nog in zijn kitten. Ik heb me laten zeggen van die vrouw Sinavier... dat de EMS toert en de bloepersessie nu te horen gaat uitgaan. Maar dat kan niet zien, hè. Allee, zie je dat de elke zoos even lopen met de zaag en de schaven... en erachter een delegatie van het ABVV met spandoeken dat aan, hè. Maar ze is hier dat laten wismaken, hè. Van Warten en Bloeling. En die maakt er van alles wis. Het is zo'n raar. Je is vader geworden van een tweeling. Je zegt kwesten dat ging een tweeling zijn. Want mevrouw, het deed niet anders of een boek van de twee wezen lezen. Hij ziet, dat is een tweeling. Zijn nog één sansen dat Sali Baba en de 40 rovers niet aan het lezen waren. Maar ze is er 4 hebben per tweeling, hè? Maar ze mag. Ze zeggen tweeling, dat lukt maar 1 keer op 4872 keren. Ze is nog maar 4 jaar getrouwd. Vraag me nog wanneer dat ze zit onder mijn nozen gedaan heeft. Allee, hoor.

0: muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: Rust, want de smiezen naar geen een. De koeien mogen mogen zien, een kalf blikt of salut. Hut, holle rust, ook de heer de buik door rare. En hier komt de rust, niet gus, was zeker hier de rust. Hut, neus het uit, één toer tegengekom. Je kocht een keer een lotje van de grote loterie. En met dat lot is gus, neus het uit, de eerste prijs gewonnen. Je won er een miljoentje mee, die zakker noemt dit hier. Je zei nu gewoon ik naar Parijs gewoon, want er zien dat gewoon een ding. Die kerk en kapel, door met al die schilderijen. De grafstof van Napoleon, die nog een Eiffeltoren. Ja, dat moet toch zakker dierlingen gewoon eens even zien. Al te gebeurd zijn, ik zoon ik dat niet doen wij. Er woonden wel de wuffen die mijn leven voor te vrij. Ja, ze trekken je naar binnen en ze sleuren je naar boven. Maar de gusten pot verblommen uit en niet wat dat ze zijn. Ook de onderpas ze zelf eet er hem van aangetrokken. Je zei gusten neuzen tutte, ik zon een kijk niet gewoon. Geef het liever aan de kerken, want Parijs dat is een elle. En dan kun je ons stappen voor de roste duven staan. Hus, honne rust, want de zwezen naar geen eten. De koeien mogen mogen zien en kalf brengt of salut. Hus, honne rust, ook de hete buk door haren. En hier komt de rust, niet gus, maar steken hier daaruit. Hus is gewoon met een kartje deur en weer. Met een dikke portefeuille blijft hij aan de stasie staan. Er kwam een schone roste naar hem voor Parijs te mogen togen. Hussen zei je rosten duvel, maar je stond maar mee gegaan. Een uur later zat hij in een zieke ding met vele luchten. Naar een strippendans te kijken op zijn duurste gemak. Met een piederknieën mokken en zijn paaien op een tafel. En de blauwe briefjes hoofd neer voor in het huurste zak. Hus, hou naar rust, want de smiezen naar geen eten. De koeien mogen mogen zien en kou brengt ons salut. Hus, hou naar rust, ook de hete buk door rare. En hier komt naar rust, niet gus, wat steken hier daaruit. Hus, neus het uit, was zo ver op oor de loeren. Paluffen van die meesten ziel als nelke zalde. Want ze zagen dat die droge stond, er was niet uit te kweken. En de kluten van zijn lotje worden verre naar de web. Ze staan husten in een taxi en ze reden hem naar de stasie. Je kreeg er nog een pieper en ze zwaaiden nog oké. En de husten bleef alleen met zijn kartje deur en weer. Met een koppel en marmite en geroste kluten mee. Hust, hon naar hust, want de spiezen naar geen eten. De koeien mogen mogen zien en het kalf brengt ons aan uit.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Er lijkt een akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zouden Hamas en andere gewapende Palestijnse groepen zich volledig ontwapenen. Israëlische troepen zouden zich terugtrekken uit het Palestijns gebied. Dat is toch wat de Amerikaanse president Trump aankondigt en Hamas bevestigt dat. Maar Israël heeft nog niet gereageerd. Het zou het plan volgens insiders zelfs niet goed genoeg vinden. Het is dus onduidelijk of er ook echt een akkoord is. Na een paar dagen relatieve rust laait het geweld tussen de VS en Iran weer op. Iran heeft vanmorgen Amerikaanse militaire doelen aangevallen in Kuwait, onder meer een luchtmachtbasis. Dat is een reactie op een Amerikaanse aanval op een eiland in de straat van Hormuz. Daarbij zouden 3 doden gevallen zijn. De VS en Iran zijn nochtans opnieuw aan het onderhandelen. Het dodental aan de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika loopt verder op. Nu al 18 mensen zijn omgekomen nadat ze naar het gebied wilden zwemmen. Het Spaanse leger zal de Guardia Civil ondersteunen en premier Sanchez gaat vandaag naar daar. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko. Die grens is afgesloten. Vluchtelingen proberen al zwemmend het Spaans gebied te bereiken. Bij ons beleeft de kust zijn beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt het West-Vlaams toerismebedrijf Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode. Wereldvoetbalbond FIFA zet zijn plannen door om aandelen in het wereldkampioenschap voetbal aan privé-investeerders te verkopen, ondanks wereldwijd protest. De Europese voetbalfederatie UEFA gaat het plan zelfs boycotten en er volgen mogelijk nog landen. Volgens FIFA gaat er onjuiste informatie rond en gaan ze alle leden het plan nog eens toelichten. Tussen het grijs door af en toe zon, maar heel plaatselijk is ook een buitje mogelijk, bij 29 graden. Vanaf morgen weer zomers tot 30 graden, met veel zon.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Zondagnamiddag 9 augustus in De Bolzak in Deernem. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
3: Ja,

VBRO Matiné Show in De Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in De Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.

0: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
2: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Tsele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Tsele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Tsele zijn er open deurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO radioshow in een presentatie van VWRO's Eddie Govert. Gratis optredens van Ivan Verrelli.
3: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
2: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lockett. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam. Dirk Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
3: Want het is zomer, het is zomer in mijn straat.
2: Niet te missen dus, De Tsele Kermis 2026 op zondag 2 augustus.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Totdat.
7: De Brugse Radio.

Er lijkt een akkoord over de tweede fase van het staakt-het-vuren in Gaza. Daarbij zouden Hamas en andere gewapende Palestijnse groepen zich volledig ontwapenen. Israëlische troepen zouden zich terugtrekken uit het Palestijns gebied. Dat is toch wat de Amerikaanse president Trump aankondigt en Hamas bevestigt dat. Maar Israël heeft nog niet gereageerd. Het zou het plan volgens insiders zelfs niet goed genoeg vinden. Het is dus onduidelijk of er ook echt een akkoord is. Na een paar dagen relatieve rust laait het geweld tussen de VS en Iran weer op. Iran heeft vanmorgen Amerikaanse militaire doelen aangevallen in Kuwait, onder meer een luchtmachtbasis. Dat is een reactie op een Amerikaanse aanval op een eiland in de straat van Hormuz. Daarbij zouden 3 doden gevallen zijn. De VS en Iran zijn nochtans opnieuw aan het onderhandelen. Het dodental aan de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika loopt verder op. Nu al 18 mensen zijn omgekomen nadat ze naar het gebied wilden zwemmen. Het Spaanse leger zal de Guardia Civil ondersteunen en premier Sanchez gaat vandaag naar daar. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko. Die grens is afgesloten. Vluchtelingen proberen al zwemmend het Spaans gebied te bereiken. Bij ons beleeft de kust zijn beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt het West-Vlaams toerismebedrijf Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode. Wereldvoetbalbond FIFA zet zijn plannen door om aandelen in het wereldkampioenschap voetbal aan privé-investeerders te verkopen, ondanks wereldwijd protest. De Europese voetbalfederatie UEFA gaat het plan zelfs boycotten en er volgen mogelijk nog landen. Volgens FIFA gaat er onjuiste informatie rond en gaan ze alle leden het plan nog eens toelichten. Tussen het grijs door af en toe zon, maar heel plaatselijk is ook een buitje mogelijk, bij 29 graden. Vanaf morgen weer zomers tot 30 graden, met veel zon.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Er komen soepelere medische voorwaarden om militair of reservist te worden in het Belgische leger. Die gaan al in op 1 september. Een basis van fitheid blijft vereist, maar Defensie past de criteria aan in functie van de precieze taken. Het leger wil zijn personeelsbestand verdubbelen naar zo'n 35.000 militairen en 13.000 reservisten. Maar veel kandidaten botsen op de strenge medische criteria. Minister Franke verwacht dat tot 20% meer kandidaten nu aan de opleiding kan beginnen. In Sint-Niklaas is een Palestijns meisje van 2 in levensgevaar na een val uit een raam. Dat gebeurde in een opvangcentrum van het Rode Kruis. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. In Voeren in Limburg heeft de politie een vermiste wandelaar kunnen terugvinden in dichtbebost natuurgebied. De man van 81 uit Lokeren was gisteravond niet teruggekeerd naar zijn vakantiewoning. Dankzij een drone met warmtecamera en speurhonden vond de politie hem terug naast een wandelpad enkele kilometers verderop. Hij had dringend medische zorgen nodig en is met een mugteam uit het bos geëvacueerd. De prijs van diesel blijft maar stijgen. Morgen komt er opnieuw bijna 4 cent per liter bij. Aan de pomp kost een liter je dan 2 euro en bijna 29 cent. Sinds de gevechten in het Midden-Oosten weer zijn opgelaaid, bereikt de dieselprijs zijn hoogste peil sinds maanden. In Italië is voetbalicoon Franco Baresi overleden. Hij speelde zijn hele carrière, 20 jaar lang, voor AC Milan en won met de club 3 maal Europa Cup 1, later de Champions League. Hij kwam ook 81 keer uit voor zijn land. Baresi geldt als een van de allerbeste libero's ooit. Hij stierf na een longziekte. Franco Baresi was 66. Vanmiddag wisselend bewolkt met een kleine regenkans, vooral over het westen. Maxima van 23 tot 29 graden. De hoogste waarden zijn voor de Kempen en de Ardennen.
1: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden, met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
2: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met de hoek van de partij, Michael Heaven. Mike Delano en André Lugowski. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info.

0: 35.
1: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op VBRO.

Ja, papa heeft het wel wat iets beter gedaan, moet ik zeggen. Enrique zat al op het goede spoor. En of hij nog altijd zingt, weet ik eigenlijk niet. Dit was hem met Rhythm Divine uit 1999.

0: Spuit.
1: Ik ontmoette een paar dagen terug mensen die logeren in Wenduinen. En die vertelde mij dat ze vanuit Antwerpen dus een tijdje vakantie nemen hier en elke dag luisteren naar VBRO. Ze vinden dat zo leuk. Wel, dat doet ons veel plezier. Goedemiddag, we hebben straks Misha Mara op de praatstoel. Zij komt vandaag vertellen over Kan ik nog geven om jou? Een liedje dat oorspronkelijk uit Duitsland komt.
2: Zomergroetjes van de VBRO.

0: Kijk eens aan. Enjoy was dit van Touch of Joy, die nu weer samen op de planken staan sinds een jaartje zo ongeveer, dacht ik. Dit was een nummer uit 2004. Gaan we eens kijken of onkel Erik wakker is.
1: Ja, ik weet het niet hoe het zit bij andere lustro's, maar hier is onkel Erik. En ik zing, kijk, alle dagen al die liedjes mee, zeg. Met sukkers, zo'n gevoel, zeg. Het is zo, ik ben radio's. Hou je alle dagen zoveel plezier kan beleven aan de radio weer. Zeg, veel succes door in Studio Vuve. Met de zomergroetjes en heel heren. Toe binnenkort, want dan zijn we er weer in de zomergroetjesprogramma.
2: Zomergroetjes van de VBRO.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Katemgoed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radio Show in een presentatie van VWRO's Eddie Govert. Gratis optredens van Ivan Verelli.
3: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
0: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lockett. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
3: Want het is zomer, het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Dutzele Kermis 2026 op zondag 2 augustus.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanmiddag breekt de zon geleidelijk weer door vanaf de kust. En daarbij komen er gaandeweg de middag steeds meer en ook steeds bredere opklaringen opzetten. Temperaturen zijn toch weer zomers. Die halen gemakkelijk waarden van rond een 23 graden aan de kust tot een 25, 26 graden dieper landinwaarts. Tijdelijk kan er al eens wat meer wind zijn, maar die wind komt uit de noordelijke hoek en neemt dan vanmiddag weer in kracht af. En zeker vanavond en vannacht gaat hij dan weer liggen. Het wordt een rustige avond en nacht met minima die tegen de ochtend misschien wel iets lager kunnen gaan zitten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
7: Allee, iedereen aan tafelen, mijn handen soepen scheppen. Smakelijk en ziet hij een mondje niet verbrand, mensen.

0: Er komen soepelere medische voorwaarden om militair of reservist te worden in het Belgische leger. Die gaan al in op 1 september. Een basis van fitheid blijft vereist, maar Defensie past de criteria aan in functie van de precieze taken. Het leger wil zijn personeelsbestand verdubbelen naar zo'n 35.000 militairen en 13.000 reservisten. Maar veel kandidaten botsen op de strenge medische criteria. Minister Franke verwacht dat tot 20% meer kandidaten nu aan de opleiding kan beginnen. In Sint-Niklaas is een Palestijns meisje van 2 in levensgevaar na een val uit een raam. Dat gebeurde in een opvangcentrum van het Rode Kruis. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. In Voeren in Limburg heeft de politie een vermiste wandelaar kunnen terugvinden in dichtbebost natuurgebied. De man van 81 uit Lokeren was gisteravond niet teruggekeerd naar zijn vakantiewoning. Dankzij een drone met warmtecamera en speurhonden vond de politie hem terug naast een wandelpad enkele kilometers verderop. Hij had dringend medische zorgen nodig en is met een mugteam uit het bos geëvacueerd. De prijs van diesel blijft maar stijgen. Morgen komt er opnieuw bijna 4 cent per liter bij. Aan de pomp kost een liter je dan 2 euro en bijna 29 cent. Sinds de gevechten in het Midden-Oosten weer zijn opgelaaid, bereikt de dieselprijs zijn hoogste peil sinds maanden. In Italië is voetbalicoon Franco Baresi overleden. Hij speelde zijn hele carrière, 20 jaar lang, voor AC Milan en won met de club 3 maal Europa Cup 1, later de Champions League. Hij kwam ook 81 keer uit voor zijn land. Baresi geldt als een van de allerbeste libero's ooit. Hij stierf na een longziekte. Franco Baresi was 66. Vanmiddag wisselend bewolkt met een kleine regenkans, vooral over het westen. Maximaal van 23 tot 29 graden. De hoogste waarden zijn voor de Kempen en de Ardennen. Zomergroetjes met Rudy Meins.
1: Work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, no crazy faces.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Micha Mara heeft in de loop van haar carrière allerhande liedjes opgenomen. Van echte slagers tot luisterliedjes. En vandaag een ja, iets tussenin. Kan ik nog geven om jou een mooi nummer uit de jaren 90?
2: Kan ik nog geven om jou is een liedje dat ik heb gemaakt samen met John Terra. John heeft de muziek geschreven, ik heb de tekst geschreven. Dat is zo ergens, ja, ik kan niet meer precies zeggen hoe, wanneer, maar dat moet zo begin de jaren 90 geweest zijn, ten tijde nog van Tien om te zien. Mm-hmm. En al die praatprogramma's bij VTM, waar telkens dan iemand mocht komen zingen. Dus dat is eigenlijk uit die periode. En dat is ook op een album gekomen van mij. Ja, ik kan daar niet veel over zeggen, alleen dat het een beetje een commercieel liedje was. Het is,
1: Het is wel een mooi arrangement dat het nummer meegekregen heeft. Hè?
2: Ja. Ja, John maakte wel niet de arrangementen. Dat was Pino Marchese. Die heeft dat gedaan. Dat was een Italiaan die heel veel gewerkt heeft altijd met Wiltura vroeger. En die werkte heel vaak met ons. Alleen met mij en met mijn artiesten toen op dat moment. Had ik heel veel artiesten waar ik mee het management deed. Mm-hmm. En die maakte Luxeno en al die mensen. En die maakte heel veel platen. Arrangementen dan. Dus dat heeft Pino ook gedaan.
1: Ja. Heb jij leuke herinneringen aan Tien om te zien?
2: Oh ja. Dat was eigenlijk elke week een feest. Hè?
1: Ja.
2: Alle artiesten waren op dat moment plotseling weer aan het scoren. Iedereen was gelukkig. Ja, iedereen deed het ook heel goed. Er was aandacht. Ja. De bladen stonden vol met verhalen van Belgische artiesten. En niet meteen altijd van die verschrikkelijke verhalen met leugens en bedrog en zo. Nee, gewoon leuke verhalen over waar mensen mee bezig waren.
1: Dat missen we toch nu, die verhalen zo? Want het moet altijd een beetje kommer en kwel zijn eer het in de boekjes komt.
2: Ja, nu moet ik wel zeggen, ik weet, mensen lezen dat waarschijnlijk graag. En ik weet dat het voor de mensen die moeten schrijven, de journalisten en de uitgevers, ook niet makkelijk is om telkens weer een verhaal te brengen waar mensen van nog zeggen, oh, want weet je, je kan wel zeggen, ik heb weer een nieuw plaatje, maar ik heb weer een nieuw plaatje. Ja, dat zegt niet veel, hè.
1: Nee,
2: ik
1: bedoel, dat zegt is, er zoveel. Wellicht,
2: ja, dat is eigenlijk voor de lezer ook niet interessant, hè. Nee, van, Micha heeft een nieuw plaatje. Of, Wiltura heeft een nieuw plaatje. Ja. Er moet ook altijd weer een beetje duiding bij zijn, hè. Mm. We zijn ook de tijd van de duidingsprogramma's en de talkshows en zo. Dus we willen alles weten. En, en als er dan alleen maar van ik heb een nieuw plaatje is, dat is voor de mensen ook niet interessant. Hè?
1: Nee, dat is waar. Maar goed, met mooie herinneringen aan Tien om te zien. Waar trouwens de afterparty na de opname ook altijd wel leuk was. Hè? In het foyer.
2: Ja, die was eigenlijk bijna even plezant als de opnames. Ja. Want er was de stress weg. Er was ook een samenhorigheid. De artiesten zagen dingen van elkaar die ook binnen huis bleven.
1: Ja,
2: hè?
1: Ja.
2: Laten we maar zeggen, de relaties die begonnen en eindigden van allerhande. Dat zagen we en dat zagen we niet. En weet je, dat was eigenlijk allemaal zo. Wij allemaal samen. Dat was zo'n samenhorigheid.
1: Een eenheid eigenlijk.
2: Ja.

Vanmiddag geleidelijk aan een doorbrekende zon vanaf de kust. Die opklaringen worden langzaam breder, maar tegen het eind van de middag moet de zon overal doorbreken. Temperaturen lopen op naar een graad of 2, 23 aan zee, 4, 5, 26 graden dieper landinwaarts, waarmee we dus weer een zomerse dag mogen bijschrijven. De wind zit in een noordelijke hoek, waait eerder zwak, later matig, tijdelijk wat aantrekkend, maar vanavond gaat hij dat weer afnemen. Het wordt dan een rustige avond en nacht met tegen de ochtend wel wat lagere temperaturen. Die kunnen zakken naar een 10, 11 graden landelijk, graad of 13, 14, 15 elders, met mogelijk ook vorming van een nevel of zelfs een mistbank. Morgen en overmorgen zomerse dagen. Nieuwe opbouw van hoge druk in onze buurt, dat zorgt voor rustig zomerweer. Temperatuur gaat weer naar een graad of 5, 26. Zondag zelfs 7, 28 graden, alsof het allemaal niks is. En ook aan de kust telkens hoge temperaturen, iets minder hoog daar, maar ook daar toch zomerse temperaturen. Veel zon, weinig wolken. Maandag geleidelijk iets meer wolken, maar heel erg warm. Dan gaan we weer naar de 30 graden toe. En wie weet valt er dan toch naar het eind van de dag toe een enkele bui. Het zou kunnen, maar veel zal het niet voorstellen. Dan krijgen we vervolgens de dagen nadien ook weer zomerse temperaturen. Minder extreem, maar het blijft zomeren. Met toch wel geleidelijk een iets wat toenemende kans op een enkele bui.

Er zat wat minder zomer, wat minder samba in dan de liedjes van vandaag, uiteraard, die rond de zomer draaien. Maar desalniettemin was het toch een hele toffe plaat. Ria Valk en Als ik de golven aan het strand zie. We gaan er vandoor, misschien wel naar het strand vanmiddag. Dat zien we nog. Ik hoop dat u het fijn vond. En uiteraard vanaf maandag zijn we er terug over de middag met een uurtje zomergroetjes. Beetje bij beetje, dat is dan weer een zomersingel van Bart Keil, 2002 ondertussen. Ik wens je een fijn weekend.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Er komen soepelere medische voorwaarden om militair of reservist te worden in het Belgische leger. Die gaan al in op 1 september. Een basis van fitheid blijft vereist, maar Defensie past de criteria aan in functie van de precieze taken. Het leger wil zijn personeelsbestand verdubbelen naar zo'n 35.000 militairen en 13.000 reservisten. Maar veel kandidaten botsen op de strenge medische criteria. Minister Franke verwacht dat tot 20% meer kandidaten nu aan de opleiding kan beginnen. In Sint-Niklaas is een Palestijns meisje van 2 in levensgevaar na een val uit een raam. Dat gebeurde in een opvangcentrum van het Rode Kruis. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. In Voeren in Limburg heeft de politie een vermiste wandelaar kunnen terugvinden in dichtbebost natuurgebied. De man van 81 uit Lokeren was gisteravond niet teruggekeerd naar zijn vakantiewoning. Dankzij een drone met warmtecamera en speurhonden vond de politie hem terug naast een wandelpad enkele kilometers verderop. Hij had dringend medische zorgen nodig en is met een mugteam uit het bos geëvacueerd. De prijs van diesel blijft maar stijgen. Morgen komt er opnieuw bijna 4 cent per liter bij. Aan de pomp kost een liter je dan 2 euro en bijna 29 cent. Sinds de gevechten in het Midden-Oosten weer zijn opgelaaid, bereikt de dieselprijs zijn hoogste peil sinds maanden. In Italië is voetbalicoon Franco Baresi overleden. Hij speelde zijn hele carrière, 20 jaar lang, voor AC Milan en won met de club 3 maal Europa Cup 1, later de Champions League. Hij kwam ook 81 keer uit voor zijn land. Baresi geldt als een van de allerbeste libero's ooit. Hij stierf na een longziekte. Franco Baresi was 66. Vanmiddag wisselend bewolkt met een kleine regenkans, vooral over het westen. Maximaal van 23 tot 29 graden. De hoogste waarden zijn voor de Kempen en de Ardennen.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Altijd schone muziek.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig woord.

0: opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

0: EBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: De Brugse Radio.

Er komen soepelere medische voorwaarden om militair of reservist te worden in het Belgische leger. Die gaan al in op 1 september. Een basis van fitheid blijft vereist, maar Defensie past de criteria aan in functie van de precieze taken. Het leger wil zijn personeelsbestand verdubbelen naar zo'n 35.000 militairen en 13.000 reservisten. Maar veel kandidaten botsen op de strenge medische criteria. Minister Franke verwacht dat tot 20% meer kandidaten nu aan de opleiding kan beginnen. In Sint-Niklaas is een Palestijns meisje van 2 in levensgevaar na een val uit een raam. Dat gebeurde in een opvangcentrum van het Rode Kruis. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. In Voeren in Limburg heeft de politie een vermiste wandelaar kunnen terugvinden in dichtbebost natuurgebied. De man van 81 uit Lokeren was gisteravond niet teruggekeerd naar zijn vakantiewoning. Dankzij een drone met warmtecamera en speurhonden vond de politie hem terug naast een wandelpad enkele kilometers verderop. Hij had dringend medische zorgen nodig en is met een mugteam uit het bos geëvacueerd. De prijs van diesel blijft maar stijgen. Morgen komt er opnieuw bijna 4 cent per liter bij. Aan de pomp kost een liter je dan 2 euro en bijna 29 cent. Sinds de gevechten in het Midden-Oosten weer zijn opgelaaid, bereikt de dieselprijs zijn hoogste peil sinds maanden. In Italië is voetbalicoon Franco Baresi overleden. Hij speelde zijn hele carrière, 20 jaar lang, voor AC Milan en won met de club 3 maal Europa Cup 1, later de Champions League. Hij kwam ook 81 keer uit voor zijn land. Baresi geldt als een van de allerbeste libero's ooit. Hij stierf na een longziekte. Franco Baresi was 66. Vanmiddag wisselend bewolkt met een kleine regenkans, vooral over het westen. Maximaal van 23 tot 29 graden. De hoogste waarden zijn voor de Kempen en de Ardennen.

het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

Vanmiddag geleidelijk aan een doorbrekende zon vanaf de kust. Die opklaringen worden langzaam breder, maar tegen het eind van de middag moet de zon overal doorbreken. Temperaturen lopen op naar een graad of 2, 23 aan zee, 4, 5, 26 graden dieper landinwaarts, waarmee we dus weer een zomerse dag mogen bijschrijven. De wind zit in een noordelijke hoek, waait eerder zwak, later matig, tijdelijk wat aantrekkend, maar vanavond gaat hij dat weer afnemen. Het wordt dan een rustige avondenacht met tegen de ochtend wel wat lagere temperaturen. Die kunnen zakken naar een 10, 11 graden landelijk, graad of 13, 14, 15 elders, met mogelijk ook vorming van een nevel of zelfs een mistbank. Morgen en overmorgen zomerse dagen. Nieuwe opbouw van hoge druk in onze buurt, dat zorgt voor rustig zomerweer. Temperatuur gaat weer naar een graad of 5, 26. Zondag zelfs 7, 28 graden, alsof het allemaal niks is. En ook aan de kust telkens hoge temperaturen, iets minder hoog daar, maar ook daar toch zomerse temperaturen. Veel zon, weinig wolken. Maandag geleidelijk iets meer wolken, maar heel erg warm. Dan gaan we weer naar de 30 graden toe. En wie weet valt er dan toch naar het eind van de dag toe een enkele bui. Het zou kunnen, maar veel zal het niet voorstellen. Dan krijgen we vervolgens de dagen nadien ook weer zomerse temperaturen. Minder extreem, maar het blijft zomeren met toch wel geleidelijk een iets wat toenemende kans op een enkele bui.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Er komen soepelere medische voorwaarden om militair of reservist te worden in het Belgische leger. Die gaan al in op 1 september. Een basis van fitheid blijft vereist, maar Defensie past de criteria aan in functie van de precieze taken. Het leger wil zijn personeelsbestand verdubbelen naar zo'n 35.000 militairen en 13.000 reservisten. Maar veel kandidaten botsen op de strenge medische criteria. Minister Franke verwacht dat tot 20% meer kandidaten nu aan de opleiding kan beginnen. In Sint-Niklaas is een Palestijns meisje van 2 in levensgevaar na een val uit een raam. Dat gebeurde in een opvangcentrum van het Rode Kruis. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. In Voeren in Limburg heeft de politie een vermiste wandelaar kunnen terugvinden in dichtbebost natuurgebied. De man van 81 uit Lokeren was gisteravond niet teruggekeerd naar zijn vakantiewoning. Dankzij een drone met warmtecamera en speurhonden vond de politie hem terug naast een wandelpad enkele kilometers verderop. Hij had dringend medische zorgen nodig en is met een mugteam uit het bos geëvacueerd. De prijs van diesel blijft maar stijgen. Morgen komt er opnieuw bijna 4 cent per liter bij. Aan de pomp kost een liter je dan 2 euro en bijna 29 cent. Sinds de gevechten in het Midden-Oosten weer zijn opgelaaid, bereikt de dieselprijs zijn hoogste peil sinds maanden. In Italië is voetbalicoon Franco Baresi overleden. Hij speelde zijn hele carrière, 20 jaar lang, voor AC Milan en won met de club 3 maal Europa Cup 1, later de Champions League. Hij kwam ook 81 keer uit voor zijn land. Baresi geldt als een van de allerbeste libero's ooit. Hij stierf na een longziekte. Franco Baresi was 66. Vanmiddag wisselend bewolkt met een kleine regenkans, vooral over het westen. Maximaal van 23 tot 29 graden. De hoogste waarden zijn voor de Kempen en de Ardennen.
1: Maar vind je ziet er opvallend goed dit vandaag? En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik. Hè?
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, tot ik onder gevonden en hè. Zijn door rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Hen drukte en hen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er open deurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Kaat en Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO radioshow in een presentatie van VWRO's Eddie Govert. Gratis optredens van Ivan Verelli.
3: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
2: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lockett. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli. Niet te missen dus, de Dutzele Kermis 2026 op zondag 2 augustus.
4: Altijd schone muziek.

0: praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo allemaal, ik ben Nico de Klerk en naast
4: ben jij Nico de Klerk?
3: Ja, en naast mij zit, ging ik zeggen, maar...
4: Al Capone.
3: Al Capone. Ook wel gekend als Eddy Govert.
4: Voilà, daar gaat hij.
3: Nu, Eddy Govert, jij hebt 100.000 alternatieve namen voor jezelf gekozen.
4: Mm-hmm.
3: Maar de artiest die wij zo meteen gaan laten horen, heeft er maar één.
4: Oh ja? En?
3: Eén. Wim Sonneveld.
4: Oh ja, maar ja, dat was een alter ego, hè.

0: En zijn ego zelf, hè?
1: Ah ja.
0: Ja, enfin, laten we het bij deze houden, ja.
1: Nu, hij maakte wel een aantal heel mooie liedjes. Heel veel variatie ook in die liedjes. Ik denk aan het loflied voor Dora bijvoorbeeld.
0: Katootje.
1: Katootje, ook heel mooi. Maar wat we gaan laten horen is toch wel iets anders.
0: Ja, en ik zat totaal op een verkeerd spoor, want ik ontdekte niet de naam Wim Sonneveld, want daar gaat het over, hè.
1: Nu, als ik het goed voor heb, Eddie, heb jij twee dochters?
0: Ik heb twee dochters.
1: En ja, vroeg of laat zal dan ook wel eens de eerste vrijer voor de deur gestaan hebben, denk ik.
0: Ja, jongens. Dat was een moeilijke periode, want twee dochters, puberteit, dat gaat niet samen, hè. Meisjes vooral, hè.
1: Ze luisteren toch niet?
0: Die luisterden wel, maar ze deden uiteindelijk toch wel hun eigen zinnetje.
1: De vraag is, gaan
0: maar ze... ik kon ze op de rails houden.
1: De vraag is, gaan ze nu luisteren naar dit?
0: Ik hoop het.
1: Ah ja,
0: ik hoop
1: okay.
0: het. Ondertussen weten ze het wel, hoor.
1: Ah ja, ze zijn volgroeid intussen.
0: Jawel, ja. Jawel.
1: En daarover geraakt.
0: Jawel, jawel. En zelfs papa is erover geraakt.
1: Uiteindelijk. Nee, maar wat kan er gebeuren? Er staat zo'n vrijer voor de deur. Ja, ja. Laten we die binnen. En wat kun je dan doen? Wel, vraag eens wat hij wil eten. Vraag eens wat hij wil drinken. Vraag eens waar hij wat hij wil overnachten.
0: En toch een beetje observeren. Hè, van,
1: en?
0: Wat krijg ik hier aan de pot? Hè?
1: In de pot?
0: Ja, ja. Luister, als ze met zo'n gast afkomen... wat voor vlees zit er in de kuip?
1: Ja, ook.
0: Moet je uitvissen. Hè?
1: Maar de vraag is dan, waar hij slapen wil?
0: Dat is een ander paar mouwen natuurlijk.
1: Het antwoord?
0: Voilà.
1: Dat horen ze meteen.
0: Liefst bij hem thuis, hè?
1: Nee.
0: Alleen?
1: Nee.
0: Ook niet?
1: Nee.
0: Allee, ik ben curieus, hè?
1: Weet je wat, we gaan luisteren naar Wim Sonneveld met Moeke, er staat een vrijer bij de deur. MUZIEK

0: wel figadam, figadam, figaderidam. Vraag eens waar hij slapen wil, halleluja. Wie de jongste dachter,
1: figadam, figadam, figaderidam.
0: Wie de jongste dachter, halleluja. Vraag eens hou wel geld hij het, figadam, figadam, figaderidam. Vraag eens hou wel geld hij het, halleluja.

0: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
0: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vanmiddag breekt de zon geleidelijk weer door vanaf de kust. En daarbij komen er gaandeweg de middag steeds meer en ook steeds bredere opklaringen opzetten. Temperaturen zijn toch weer zomers. Die halen gemakkelijk waarden van rond een 23 graden aan de kust tot een 25, 26 graden dieper landinwaarts. Tijdelijk kan er al eens wat meer wind zijn. Maar die wind komt uit de noordelijke hoek en neemt dan vanmiddag weer in kracht af. En zeker vanavond en vannacht gaat die dan weer liggen. Het wordt een rustige avond en nacht met minima die tegen de ochtend misschien wel iets lager kunnen gaan zitten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Honderden migranten keren vanuit de Spaanse stad Ceuta terug naar Marokko. Ceuta ligt aan de Marokkaanse kust, maar behoort tot Spanje en dus ook tot de Europese Unie. De voorbije 24 uur bereikten meer dan 40.000 migranten de stad, zwemmend met boten of via de grenshekken. Maar zeker 27 mensen overleefden de gevaarlijke overtocht niet. De migranten hopen via Ceuta Europa binnen te geraken en er een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse en Marokkaanse politie proberen nieuwe migranten tegen te houden. De Franse politie heeft al 308 mensen gearresteerd op verdenking van brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens hem handelden 2 op de 3 verdachten met opzet. Momenteel zitten 33 mensen in de cel. De grootste natuurbranden in Frankrijk zouden wel per ongeluk zijn ontstaan. Bijvoorbeeld tijdens werken of door technische oorzaken. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan belastingen geïnd via schenkingen. In totaal brachten die bijna 700 miljoen euro op. Dat is bijna 20% meer dan in 2024. En in vergelijking met 3 jaar geleden steeg de opbrengst zelfs met meer dan de helft. Het gaat vooral om schenkingen tussen ouders en kinderen en tussen partners onderling. Al maar meer jonge werknemers verlaten hun job binnen het eerste jaar. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Acerta. Iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25 stapt binnen die termijn op of krijgt zijn ontslag. Vaak spelen verkeerde verwachtingen over de job daarbij een belangrijke rol. Vooral in kleine bedrijven komt er vroegtijdig een einde aan contracten. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 29 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 28.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Kruisbrugge is een woning in de Polderhoekelaan na een brand gisteravond onbewoonbaar verklaard. Toen het vuur iets na 7 uur ontstond, was er niemand thuis. Toen de bewoners arriveerden, werden ze opgevangen door de hulpdiensten. Volgens de eerste vaststellingen zou het vuur ontstaan zijn in de hobbykamer op de eerste verdieping. Gisteren namiddag rond 5 uur is in Wakken bij Dentergem een elektrische fiets spontaan in brand gevlogen. De eigenaresse was op weg naar huis na haar werk in Tielt toen het plots warm aanvoelde aan haar benen. Ze kon gelukkig van haar fiets springen en bleef ongedeerd. De oorzaak ligt wellicht bij een technisch defect. Een dodelijke verkeersongeval gisteravond in Oedlem. Daarbij kwam een 58-jarige man uit Beernem om het leven. Het slachtoffer kwam in de Bruggestraat in een bocht met zijn bestelwagen frontaal in botsing met een ander voertuig. Hij overleed ter plaatse aan zijn opgelopen verwondingen. Zijn 32-jarige passagier werd zwaar gewond, maar niet in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De 27-jarige bestuurder uit Brugge van het andere voertuig liep lichte verwondingen op. Ook hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Gisterenochtend is in Ieper een bestuurster met haar auto tegen de gevel van een winkelpand beland in het winkelcentrum Rijsselse Poort. De bestuurster reed vooruit in de plaats van achteruit. De vrouw was onder de indruk en moest naar het ziekenhuis. De wagen moest getakeld worden. Binnen in het winkelpand is er wat schade, maar gewonden vielen er niet. En in de Brugse Steenweg in Roeselare werd gisterenochtend rond 10:30 een bromfietser aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het Mammoet Center. De bromfietser viel en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.
3: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultime. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu supersolden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
1: opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met ook van de partij Michael Heaven. Mike Delano en Andrei Lugovski. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
4: A presto da Mobili Consortio.
5: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Honderden migranten keren vanuit de Spaanse stad Ceuta terug naar Marokko. Ceuta ligt aan de Marokkaanse kust, maar behoort tot Spanje en dus ook tot de Europese Unie. De voorbije 24 uur bereikten meer dan 40.000 migranten de stad, zwemmend met boten of via de grenshekken. Maar zeker 27 mensen overleefden de gevaarlijke overtocht niet. De migranten hopen via Ceuta Europa binnen te geraken en er een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse en Marokkaanse politie proberen nieuwe migranten tegen te houden. De Franse politie heeft al 308 mensen gearresteerd op verdenking van brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens hem handelden 2 op de 3 verdachten met opzet. Momenteel zitten 33 mensen in de cel. De grootste natuurbranden in Frankrijk zouden wel per ongeluk zijn ontstaan. Bijvoorbeeld tijdens werken of door technische oorzaken. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan belastingen geïnd via schenkingen. In totaal brachten die bijna 700 miljoen euro op. Dat is bijna 20% meer dan in 2024. En in vergelijking met 3 jaar geleden steeg de opbrengst zelfs met meer dan de helft. Het gaat vooral om schenkingen tussen ouders en kinderen en tussen partners onderling. Al maar meer jonge werknemers verlaten hun job binnen het eerste jaar. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Acerta. Iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25 stapt binnen die termijn op of krijgt zijn ontslag. Vaak spelen verkeerde verwachtingen over de job daarbij een belangrijke rol. Vooral in kleine bedrijven komt er vroegtijdig een einde aan contracten. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 29 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 28.
1: Na, na, na, na. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
3: Nieuw van Freek

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relaxzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met ook van de partij Michael Heaven. Mike Delano en André Lugowski. Inschrijvingen voor deze matinee.

0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht koelt het wat meer af. We zitten in van oorsprong wat koelere lucht. Daardoor kunnen de minima tegen de ochtend zakken naar een graad of 10, 11 landelijk zelfs. Aan zee zal dat rond een 14 zijn. Op andere plekken blijven we rond een 12 à 13 graden zitten. Dus toch een iets wat lagere temperatuur zonder daarin te gaan overdrijven. Het is rustig. De wind die er in de avond nog is, gaat grotendeels wegvallen. En tegen de ochtend is er maar weinig wind meer uit een nog steeds noordelijke richting. Morgen wordt dan weer een zonnige dag met temperaturen die vergelijkbaar zijn met de maxima van vandaag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Luister digitaal via brugseradio.be, radioplayer.be of onze app.
1: Honderden migranten keren vanuit de Spaanse stad Ceuta terug naar Marokko. Ceuta ligt aan de Marokkaanse kust, maar behoort tot Spanje en dus ook tot de Europese Unie. De voorbije 24 uur bereikten meer dan 40.000 migranten de stad, zwemmend met boten of via de grenshekken. Maar zeker 27 mensen overleefden de gevaarlijke overtocht niet. De migranten hopen via Ceuta Europa binnen te geraken en er een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse en Marokkaanse politie proberen nieuwe migranten tegen te houden. De Franse politie heeft al 308 mensen gearresteerd op verdenking van brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens hem handelden 2 op de 3 verdachten met opzet. Momenteel zitten 33 mensen in de cel. De grootste natuurbranden in Frankrijk zouden wel per ongeluk zijn ontstaan. Bijvoorbeeld tijdens werken of door technische oorzaken. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan belastingen geïnd via schenkingen. In totaal brachten die bijna 700 miljoen euro op. Dat is bijna 20% meer dan in 2024. En in vergelijking met 3 jaar geleden steeg de opbrengst zelfs met meer dan de helft. Het gaat vooral om schenkingen tussen ouders en kinderen en tussen partners onderling. Al maar meer jonge werknemers verlaten hun job binnen het eerste jaar. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Acerta. Iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25 stapt binnen die termijn op of krijgt zijn ontslag. Vaak spelen verkeerde verwachtingen over de job daarbij een belangrijke rol. Vooral in kleine bedrijven komt er vroegtijdig een einde aan contracten. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 29 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 28.

weekend vooruitzichten zien er zomers uit. Zowel zaterdag als zondag, heel veel zon. Temperaturen die fors oplopen, zaterdag richting 5, 26 graden. Zondag kan het naar een graad of 28 zijn. Dat zijn de maxima landinwaarts, aan zee telkens een paar graden minder, maar ook daar toch zomerse maxima, 2, 3, 24 graden. De wind zit in een noordoostelijke hoek, geleidelijk aan de meer draaiend naar een oostelijke richting tegen zondag. Maandag wordt dan weer een heel warme dag. De temperatuur kan dan nog maar eens richting en over de 30 graden gaan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Honderden migranten keren vanuit de Spaanse stad Ceuta terug naar Marokko. Ceuta ligt aan de Marokkaanse kust, maar behoort tot Spanje en dus ook tot de Europese Unie. De voorbije 24 uur bereikten meer dan 40.000 migranten de stad, zwemmend met boten of via de grenshekken. Maar zeker 27 mensen overleefden de gevaarlijke overtocht niet. De migranten hopen via Ceuta Europa binnen te geraken en er een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse en Marokkaanse politie proberen nieuwe migranten tegen te houden. De Franse politie heeft al 308 mensen gearresteerd op verdenking van brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens hem handelden 2 op de 3 verdachten met opzet. Momenteel zitten 33 mensen in de cel. De grootste natuurbranden in Frankrijk zouden wel per ongeluk zijn ontstaan. Bijvoorbeeld tijdens werken of door technische oorzaken. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan belastingen geïnd via schenkingen. In totaal brachten die bijna 700 miljoen euro op. Dat is bijna 20% meer dan in 2024. En in vergelijking met 3 jaar geleden steeg de opbrengst zelfs met meer dan de helft. Het gaat vooral om schenkingen tussen ouders en kinderen en tussen partners onderling. Al maar meer jonge werknemers verlaten hun job binnen het eerste jaar. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Acerta. Iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25 stapt binnen die termijn op of krijgt zijn ontslag. Vaak spelen verkeerde verwachtingen over de job daarbij een belangrijke rol. Vooral in kleine bedrijven komt er vroegtijdig een einde aan contracten. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 29 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 28.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Kruisbrugge in de Polderhoeklaan is donderdagavond een villa onbewoonbaar verklaard na een zware brand. Even na 19 uur werd het vuur opgemerkt en steeg er veel rook uit de woning. De brandweer had heel wat werk om de vlammen te blussen. De bewoners waren op dat moment niet thuis en werden bij aankomst opgevangen door de hulpdiensten. Volgens de eerste vaststellingen ontstond de brand in een hobbykamer op de eerste verdieping. De rook verspreidde zich snel, waardoor de schade aanzienlijk is en de woning voorlopig onbewoonbaar blijft. In Brugge klinkt opnieuw kritiek op het afvalbeleid. Gemeenteraadslid Maaike de Vreese van N-VA vraagt het stadsbestuur om de wekelijkse ophaling van restafval opnieuw in te voeren. Volgens haar stapelen de klachten zich op, vooral in de binnenstad en bij de horeca. De Vreese zegt dat er steeds vaker afvalbergen blijven staan door de 2-wekelijkse ophaling. Horecazaken melden muizen en ratten die zich te goed doen aan achtergelaten zakken. Ook in deelgemeenten zetten bewoners nog elke week restafval buiten, waardoor zakken blijven staan en geurhinder ontstaat, zeker bij warm weer. Volgens haar zijn ook de opruimploegen het beu. Daarom vraagt N-VA Brugge om het systeem te herzien. De GFT-bakken behouden, maar tegelijk opnieuw wekelijks restafval ophalen. De interpellatie wordt op de volgende gemeenteraad besproken. In Oedelum bij Beernem is donderdagavond een man van 58 om het leven gekomen bij een frontale crash in de Bruggestraat. Het ongeval gebeurde rond 19:20 in een bocht waar 2 voertuigen frontaal op elkaar botsten. De klap was bijzonder hevig en beide wagens werden weggeslingerd. De bestuurder van de witte bestelwagen, een man uit de buurt, was op slag dood. Zijn zoon van 32, die naast hem zat, raakte gewond. De bruggeling van 27 in het andere voertuig liep lichte verwondingen op en legde een negatieve adem- en speekseltest af. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden te onderzoeken. De Bruggestraat bleef urenlang afgesloten voor de nodige vaststellingen. Onze kust beleefde haar beste julimaand in jaren. In juli werden 5,6 miljoen overnachtingen geregistreerd, goed voor 14% meer dan vorig jaar. Daarnaast trokken 2,9 miljoen dagtoeristen naar zee, record sinds de start van de metingen via mobiele telefoniedata. Volgens hoteluitbaters liep de bezetting na een rustige start snel op tot 96%. Vooral Vlamingen waren talrijk aanwezig, goed voor 61% van alle overnachtingen. overnachtingen. Ook het aantal Duitse toeristen stijgt. Het aanhoudende zomerweer speelde een grote rol. Aan de kust was het gemiddeld 3,8 graden koeler dan in het binnenland, wat veel bezoekers aantrok. Evenementen zorgden voor extra volk. Voor augustus liggen de boekingen iets lager dan vorig jaar. Maar het mooie zomerweer houdt aan en dus verwacht de kust nog extra overnachtingen. En tot slot nog een horecatip. In Brugge is een nieuwe zomerbar geopend. De Bruges Beer Garden, verscholen achter de Wollestraat en in de schaduw van het Belfort. Het gaat om een uniek terras van ruim 500 vierkante meter dat tot voor kort volledig afgesloten was voor het publiek. Bezoekers wandelen er binnen langs een stretchtent, een pétanquebaan en gezellige zitplekken, met achteraan een lounge met paletzetels en kussens. Initiatiefnemer Stijn Beschuit, manager van Martins Hotel, wil de plek toegankelijk maken voor iedereen, met rust, gastvrijheid en kwaliteit centraal. De bierkaart is stevig verankerd in Brugge, met klassiekers zoals Bourgogne de Flandre, Blonde Nos en bieren van brouwerij Anthony Martin. Daarnaast zijn er cocktails, mocktails, gin tonics en kleine snacks. De zomerbar is elke dag open van 11 tot 22 uur, minstens tot eind september. De uitbaters dromen zelfs al van een wintereditie.
1: Movent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
3: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
3: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
3: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertel ik.
3: Een nieuwe outfit, hè? Van Jo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
3: Ik ook, totdat ik er gevonden heb. Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus hij hoorde niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen sleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
3: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp.

0: Le Consorzio. Ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubel Consorzio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
2: Altijd schone muziek.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Nieuw van Frik.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbaar refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht koelt het wat meer af. We zitten in van oorsprong wat koelere lucht. Daardoor kunnen de minima tegen de ochtend zakken naar een graad of 10, 11 landelijk zelfs. Aan zee zal dat rond een 14 zijn. Op andere plekken blijven we rond een 12 à 13 graden zitten. Dus toch een iets wat lagere temperatuur zonder daarin te gaan overdrijven. Het is rustig. De wind die er in de avond nog is, gaat grotendeels wegvallen. En tegen de ochtend is er maar weinig wind meer uit een nog steeds noordelijke richting. Morgen wordt dan weer een zonnige dag met temperaturen die vergelijkbaar zijn met de maxima van vandaag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Honderden migranten keren vanuit de Spaanse stad Ceuta terug naar Marokko. Ceuta ligt aan de Marokkaanse kust, maar behoort tot Spanje en dus ook tot de Europese Unie. De voorbije 24 uur bereikten meer dan 40.000 migranten de stad, zwemmend met boten of via de grenshekken. Maar zeker 27 mensen overleefden de gevaarlijke overtocht niet. De migranten hopen via Ceuta Europa binnen te geraken en er een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse en Marokkaanse politie proberen nieuwe migranten tegen te houden. De Franse politie heeft al 308 mensen gearresteerd op verdenking van brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens hem handelden 2 op de 3 verdachten met opzet. Momenteel zitten 33 mensen in de cel. De grootste natuurbranden in Frankrijk zouden wel per ongeluk zijn ontstaan. Bijvoorbeeld tijdens werken of door technische oorzaken. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan belastingen geïnd via schenkingen. In totaal brachten die bijna 700 miljoen euro op. Dat is bijna 20% meer dan in 2024. En in vergelijking met 3 jaar geleden steeg de opbrengst zelfs met meer dan de helft. Het gaat vooral om schenkingen tussen ouders en kinderen en tussen partners onderling. Al maar meer jonge werknemers verlaten hun job binnen het eerste jaar. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Acerta. Iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25 stapt binnen die termijn op of krijgt zijn ontslag. Vaak spelen verkeerde verwachtingen over de job daarbij een belangrijke rol. Vooral in kleine bedrijven komt er vroegtijdig een einde aan contracten. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 29 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 28.

Het wordt een rustige avond en nacht met tegen de ochtend wel wat lagere temperaturen. Die kunnen zakken naar een 10-11 graden landelijk, graad of 13, 14, 15 elders, met mogelijk ook vorming van de nevel of zelfs een mistbank. Morgen en overmorgen zomerse dagen. Nieuwe opbouw van hoge druk in onze buurt, dat zorgt voor rustig zomerweer. Temperatuur gaat weer naar een graad of 5, 26. Zondag zelfs 7, 28 graden, alsof het allemaal niks is. En ook aan de kust telkens hoge temperaturen, iets minder hoog daar, maar ook daar toch zomerse temperaturen. Veel zon, weinig wolken. Maandag geleidelijk iets meer wolken, maar heel erg warm. Dan gaan we weer naar de 30 graden toe. En wie weet valt er dan toch naar het eind van de dag toe een enkele bui. Het zou kunnen, maar veel zal het niet voorstellen. Dan krijgen we vervolgens de dagen nadien ook weer zomerse temperaturen. Minder extreem, maar het blijft zomeren. Met toch wel geleidelijk een iets wat toenemende kans op een enkele bui.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Drie geradicaliseerde jongeren die de Nederlandse politie dinsdag oppakte in een groot terrorismeonderzoek blijven in de cel. Het gaat om drie tieners, de jongste is net 16. Twee van hen waren al eerder veroordeeld voor feiten van islamistisch terrorisme. De oudste van de drie, een 19-jarige uit Eindhoven, zou ook vergevorderde plannen hebben gehad voor een aanslag in ons land. Het staat nu vast dat de toenmalige partner van Heidi de Schepper en een vriend van hem voor assize moeten komen voor moord. De raadkamer heeft beide mannen doorverwezen. Een derde verdachte is intussen al buiten vervolging gesteld. De vrouw uit Balen in de Kempen verdween al in 2010, maar haar verdwijning bleef jarenlang onopgemerkt. Haar lichaam is nog altijd niet gevonden. De jonge Afghaan die eind mei een landgenoot neerstak in Knokke-Heist is weer vrij met een enkelband. Om onduidelijke redenen kwam het op het balkon van een appartement tot een steekpartij tussen beide mannen. De man met het mes zou zijn zwaargewonde slachtoffer daarna van het balkon hebben geduwd en vervolgens ook zelf naar beneden gesprongen zijn. Hij blijft verdacht van moord, maar mag nu toch de gevangenis verlaten. De hevige brand gisteravond in een kasteel in Oostakker bij Gent is opzettelijk aangestoken. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de branddeskundigen. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. Zo ging het dak helemaal verloren. Het parket gaat de zaak verder onderzoeken. Bedoeling was in het 200 jaar oude kasteel een medisch centrum te bouwen. Het is onzeker of dat plan nog kan doorgaan. En op het strand van Mariakerke in Oostende is vanmiddag een tuimelaar, een soort dolfijn, aangespoeld. Enkele redders, geholpen door brandweer en politie, duwden het dier van zo'n 300 kilo weer de zee in, maar twee uur later spoelde het opnieuw aan. Specialisten van Sea Life besloten na onderzoek de erg verzwakte dolfijn te laten inslapen. Zacht en op de meeste plaatsen droog, vannacht minima van 12 tot 16 graden en kans op een mistbank in de ochtend. Daarna een warme zaterdag met maxima tot 27 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Kruisbrugge in de Polderhoeklaan is donderdagavond een villa onbewoonbaar verklaard na een zware brand. Even na 19 uur werd het vuur opgemerkt en steeg er veel rook uit de woning. De brandweer had heel wat werk om de vlammen te blussen. De bewoners waren op dat moment niet thuis en werden bij aankomst opgevangen door de hulpdiensten. Volgens de eerste vaststellingen ontstond de brand in een hobbykamer op de eerste verdieping. De rook verspreidde zich snel, waardoor de schade aanzienlijk is en de woning voorlopig onbewoonbaar blijft. In Brugge klinkt opnieuw kritiek op het afvalbeleid. Gemeenteraadslid Maaike de Vreeze van N-VA vraagt het stadsbestuur om de wekelijkse ophaling van restafval opnieuw in te voeren. Volgens haar stapelen de klachten zich op, vooral in de binnenstad en bij de horeca. De Vreeze zegt dat er steeds vaker afvalbergen blijven staan door de tweewekelijkse ophaling. Horecazaken melden muizen en ratten die zich te goed doen aan achtergelaten zakken. Ook in deelgemeenten zetten bewoners nog elke week restafval buiten, waardoor zakken blijven staan en geurhinder ontstaat, zeker bij warm weer. Volgens haar zijn ook de opruimploegen het beu. Daarom vraagt N-VA Brugge om het systeem te herzien. De GFT-bakken behouden, maar tegelijk opnieuw wekelijks restafval ophalen. De interpellatie wordt op de volgende gemeenteraad besproken. In Oedelum bij Beernem is donderdagavond een man van 58 om het leven gekomen bij een frontale crash in de Bruggestraat. Het ongeval gebeurde rond 19:20 in een bocht waar twee voertuigen frontaal op elkaar botsten. De klap was bijzonder hevig en beide wagens werden weggeslingerd. De bestuurder van de witte bestelwagen, een man uit de buurt, was op slag dood. Zijn zoon van 32, die naast hem zat, raakte gewond. De bruggeling van 27 in het andere voertuig liep lichte verwondingen op en legde een negatieve adem- en speekseltest af. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden te onderzoeken. De Bruggestraat bleef urenlang afgesloten voor de nodige vaststellingen. Onze kust beleefde haar beste julimaand in jaren. In juli werden 5,6 miljoen overnachtingen geregistreerd, goed voor 14% meer dan vorig jaar. Daarnaast trokken 2,9 miljoen dagtoeristen naar zee, record sinds de start van de metingen via mobiele telefoniedata. Volgens hoteluitbaters liep de bezetting na een rustige start snel op tot 96%. Vooral Vlamingen waren talrijk aanwezig, goed voor 61% van alle overnachtingen. overnachtingen. Ook het aantal Duitse toeristen stijgt. Het aanhoudende zomerweer speelde een grote rol. Aan de kust was het gemiddeld 3,8 graden koeler dan in het binnenland, wat veel bezoekers aantrok. Evenementen zorgden voor extra volk. Voor augustus liggen de boekingen iets lager dan vorig jaar. Maar het mooie zomerweer houdt aan en dus verwacht de kust nog extra overnachtingen. En tot slot nog een horecatip. In Brugge is een nieuwe zomerbar geopend. De Bruges Beer Garden. Verscholen achter de Wollestraat en in de schaduw van het Belfort. Het gaat om een uniek terras van ruim 500 vierkante meter dat tot voor kort volledig afgesloten was voor het publiek. Bezoekers wandelen er binnen langs een stretchtent, een pétanquebaan en gezellige zitplekken. Met achteraan een lounge met paletzetels en kussens. Initiatiefnemer Stijn Beschuit, manager van Martins Hotel, wil de plek toegankelijk maken voor iedereen, met rust, gastvrijheid en kwaliteit centraal. De bierkaart is stevig verankerd in Brugge, met klassiekers zoals Bourgogne de Flandre, Blonde Nos en bieren van brouwerij Anthony Martin. Daarnaast zijn er cocktails, mocktails, gin tonics en kleine snacks. De zomerbar is elke dag open van 11 tot 22 uur, minstens tot eind september. De uitbaters dromen zelfs al van een wintereditie.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
3: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
4: A presto da Mobili Consortio.
1: Altijd schone muziek.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vanavond en vannacht koelt het wat meer af. We zitten in van oorsprong wat koelere lucht. En daardoor kunnen de minima tegen de ochtend zakken naar een graad of 10, 11 landelijk zelfs. Aan zee zal dat rond een 14 zijn. Op andere plekken blijven we rond een 12 à 13 graden zitten. Dus toch een iets wat lagere temperatuur zonder daarin te gaan overdrijven. Het is rustig. De wind die er in de avond nog is gaat grotendeels wegvallen. En tegen de ochtend is er maar weinig wind meer uit een nog steeds noordelijke richting. Morgen wordt dan weer een zonnige dag met temperaturen die vergelijkbaar zijn met de maxima van vandaag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Drie geradicaliseerde jongeren die de Nederlandse politie dinsdag oppakte in een groot terrorismeonderzoek blijven in de cel. Het gaat om drie tieners, de jongste is net 16. Twee van hen waren al eerder veroordeeld voor feiten van islamistisch terrorisme. De oudste van de drie, een 19-jarige uit Eindhoven, zou ook vergevorderde plannen hebben gehad voor een aanslag in ons land. Het staat nu vast dat de toenmalige partner van Heidi de Schepper en een vriend van hem voor assize moeten komen voor moord. De raadkamer heeft beide mannen doorverwezen. Een derde verdachte is intussen al buiten vervolging gesteld. De vrouw uit Balen in de Kempen verdween al in 2010, maar haar verdwijning bleef jarenlang onopgemerkt. Haar lichaam is nog altijd niet gevonden. De jonge Afghaan die eind mei een landgenoot neerstak in Knokke-Heist is weer vrij met een enkelband. Om onduidelijke redenen kwam het op het balkon van een appartement tot een steekpartij tussen beide mannen. De man met het mes zou zijn zwaargewonde slachtoffer daarna van het balkon hebben geduwd en vervolgens ook zelf naar beneden gesprongen zijn. Hij blijft verdacht van moord, maar mag nu toch de gevangenis verlaten. De hevige brand gisteravond in een kasteel in Oostakker bij Gent is opzettelijk aangestoken. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de branddeskundigen. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. Zo ging het dak helemaal verloren. Het parket gaat de zaak verder onderzoeken. Bedoeling was in het 200 jaar oude kasteel een medisch centrum te bouwen. Het is onzeker of dat plan nog kan doorgaan. En op het strand van Mariakerke in Oostende is vanmiddag een tuimelaar, een soort dolfijn, aangespoeld. Enkele redders, geholpen door brandweer en politie, duwden het dier van zo'n 300 kilo weer de zee in, maar twee uur later spoelde het opnieuw aan. Specialisten van Sea Life besloten na onderzoek de erg verzwakte dolfijn te laten inslapen. Zacht en op de meeste plaatsen droog, vannacht minima van 12 tot 16 graden en kans op een mistbank in de ochtend. Daarna een warme zaterdag met maxima tot 27 graden.

Het wordt een rustige avond en nacht met tegen de ochtend wel wat lagere temperaturen. Die kunnen zakken naar een 10, 11 graden landelijk. Graad of 13, 14, 15 elders. Met mogelijk ook vorming van de nevel of zelfs een mistbank. Morgen en overmorgen zomerse dagen. Nieuwe opbouw van hoge druk in onze buurt. Dat zorgt voor rustig zomerweer. Temperatuur gaat weer naar een graad of 5, 26. Zondag zelfs 7, 28 graden, alsof het allemaal niks is. En ook aan de kust telkens hoge temperaturen. Iets minder hoog daar, maar ook daar toch zomerse temperaturen. Veel zon, weinig wolken. Maandag geleidelijk iets meer wolken, maar heel erg warm. Dan gaan we weer naar de 30 graden toe. En wie weet valt er dan toch naar het eind van de dag toe een enkele bui. Het zou kunnen, maar veel zal het niet voorstellen. Dan krijgen we vervolgens de dagen nadien ook weer zomerse temperaturen. Minder extreem, maar het blijft zomeren. Met toch wel geleidelijk een iets wat toenemende kans op een enkele bui.

un verre à ta chanteur. Nous oublions tout.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Drie geradicaliseerde jongeren die de Nederlandse politie dinsdag oppakte in een groot terrorismeonderzoek blijven in de cel. Het gaat om drie tieners, de jongste is net 16. Twee van hen waren al eerder veroordeeld voor feiten van islamistisch terrorisme. De oudste van de drie, een 19-jarige uit Eindhoven, zou ook vergevorderde plannen hebben gehad voor een aanslag in ons land. Het staat nu vast dat de toenmalige partner van Heidi de Schepper en een vriend van hem voor assize moeten komen voor moord. De raadkamer heeft beide mannen doorverwezen. Een derde verdachte is intussen al buiten vervolging gesteld. De vrouw uit Balen in de Kempen verdween al in 2010, maar haar verdwijning bleef jarenlang onopgemerkt. Haar lichaam is nog altijd niet gevonden. De jonge Afghaan die eind mei een landgenoot neerstak in Knokke-Heist is weer vrij met een enkelband. Om onduidelijke redenen kwam het op het balkon van een appartement tot een steekpartij tussen beide mannen. De man met het mes zou zijn zwaargewonde slachtoffer daarna van het balkon hebben geduwd en vervolgens ook zelf naar beneden gesprongen zijn. Hij blijft verdacht van moord, maar mag nu toch de gevangenis verlaten. De hevige brand gisteravond in een kasteel in Oostakker bij Gent is opzettelijk aangestoken. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de branddeskundigen. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. Zo ging het dak helemaal verloren. Het parket gaat de zaak verder onderzoeken. Bedoeling was in het 200 jaar oude kasteel een medisch centrum te bouwen. Het is onzeker of dat plan nog kan doorgaan. En op het strand van Mariakerke in Oostende is vanmiddag een tuimelaar, een soort dolfijn, aangespoeld. Enkele redders, geholpen door brandweer en politie, duwden het dier van zo'n 300 kilo weer de zee in, maar twee uur later spoelde het opnieuw aan. Specialisten van Sea Life besloten na onderzoek de erg verzwakte dolfijn te laten inslapen. Zacht en op de meeste plaatsen droog, vannacht minima van 12 tot 16 graden en kans op een mistbank in de ochtend. Daarna een warme zaterdag met maxima tot 27 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Kruisbrugge in de Polderhoeklaan is donderdagavond een villa onbewoonbaar verklaard na een zware brand. Even na 19 uur werd het vuur opgemerkt en steeg er veel rook uit de woning. De brandweer had heel wat werk om de vlammen te blussen. De bewoners waren op dat moment niet thuis en werden bij aankomst opgevangen door de hulpdiensten. Volgens de eerste vaststellingen ontstond de brand in een hobbykamer op de eerste verdieping. De rook verspreidde zich snel, waardoor de schade aanzienlijk is en de woning voorlopig onbewoonbaar blijft. In Brugge klinkt opnieuw kritiek op het afvalbeleid. Gemeenteraadslid Maaike de Vreese van N-VA vraagt het stadsbestuur om de wekelijkse ophaling van restafval opnieuw in te voeren. Volgens haar stapelen de klachten zich op, vooral in de binnenstad en bij de horeca. De Vreese zegt dat er steeds vaker afvalbergen blijven staan door de tweewekelijkse ophaling. Horecazaken melden muizen en ratten die zich te goed doen aan achtergelaten zakken. Ook in deelgemeenten zetten bewoners nog elke week restafval buiten, waardoor zakken blijven staan en geurhinder ontstaat, zeker bij warm weer. Volgens haar zijn ook de opruimploegen het beu. Daarom vraagt N-VA Brugge om het systeem te herzien. De GFT-bakken behouden, maar tegelijk opnieuw wekelijks restafval ophalen. De interpellatie wordt op de volgende gemeenteraad besproken. In Oedelum bij Beernem is donderdagavond een man van 58 om het leven gekomen bij een frontale crash in de Bruggestraat. Het ongeval gebeurde rond 19:20 in een bocht waar twee voertuigen frontaal op elkaar botsten. De klap was bijzonder hevig en beide wagens werden weggeslingerd. De bestuurder van de witte bestelwagen, een man uit de buurt, was op slag dood. Zijn zoon van 32, die naast hem zat, raakte gewond. De bruggeling van 27 in het andere voertuig liep lichte verwondingen op en legde een negatieve adem- en speekseltest af. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden te onderzoeken. De Bruggestraat bleef urenlang afgesloten voor de nodige vaststellingen. Onze kust beleefde haar beste julimaand in jaren. In juli werden 5,6 miljoen overnachtingen geregistreerd, goed voor 14% meer dan vorig jaar. Daarnaast trokken 2,9 miljoen dagtoeristen naar zee, record sinds de start van de metingen via mobiele telefoniedata. Volgens hoteluitbaters liep de bezetting na een rustige start snel op tot 96%. Vooral Vlamingen waren talrijk aanwezig, goed voor 61% van alle overnachtingen. overnachtingen. Ook het aantal Duitse toeristen stijgt. Het aanhoudende zomerweer speelde een grote rol. Aan de kust was het gemiddeld 3,8 graden koeler dan in het binnenland, wat veel bezoekers aantrok. Evenementen zorgden voor extra volk. Voor augustus liggen de boekingen iets lager dan vorig jaar. Maar het mooie zomerweer houdt aan en dus verwacht de kust nog extra overnachtingen. En tot slot nog een horecatip. In Brugge is een nieuwe zomerbar geopend. De Bruges Beer Garden, verscholen achter de Wollestraat en in de schaduw van het Belfort. Het gaat om een uniek terras van ruim 500 vierkante meter dat tot voor kort volledig afgesloten was voor het publiek. Bezoekers wandelen er binnen langs een stretchtent, een pétanquebaan en gezellige zitplekken, met achteraan een lounge met paletzetels en kussens. Initiatiefnemer Stijn Beschuit, manager van Martins Hotel, wil de plek toegankelijk maken voor iedereen, met rust, gastvrijheid en kwaliteit centraal. De bierkaart is stevig verankerd in Brugge, met klassiekers zoals Bourgogne de Flandre, Blonde Nos en bieren van brouwerij Anthony Martin. Daarnaast zijn er cocktails, mocktails, gin tonics en kleine snacks. De zomerbar is elke dag open van 11 tot 22 uur, minstens tot eind september. De uitbaters dromen zelfs al van een wintereditie.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
4: Nieuw van Frik.

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooy.com.

rickvanrooij.com. Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er open deurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VBRO radioshow in een presentatie van VBRO's Eddie Govert. Gratis optredens van Ivan Verrelli.
2: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
1: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lockett. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam.
2: Ik wil een knoopje aan je bloesje.
1: Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
2: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
1: Niet te missen dus, Dutzele Kermis 2026, op zondag 2 augustus.
3: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
4: A presto da Mobili Consortio.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: De trein naar het geluk.
1: Met ook van de partij Michael Heaven.
2: De moed maar in.
1: Mike Delano.

0: 35.
1: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: De Brugse Radio.

Drie geradicaliseerde jongeren die de Nederlandse politie dinsdag oppakte in een groot terrorismeonderzoek blijven in de cel. Het gaat om drie tieners, de jongste is net 16. Twee van hen waren al eerder veroordeeld voor feiten van islamistisch terrorisme. De oudste van de drie, een 19-jarige uit Eindhoven, zou ook vergevorderde plannen hebben gehad voor een aanslag in ons land. Het staat nu vast dat de toenmalige partner van Heidi de Schepper en een vriend van hem voor assize moeten komen voor moord. De raadkamer heeft beide mannen doorverwezen. Een derde verdachte is intussen al buiten vervolging gesteld. De vrouw uit Balen in de Kempen verdween al in 2010, maar haar verdwijning bleef jarenlang onopgemerkt. Haar lichaam is nog altijd niet gevonden. De jonge Afghaan die eind mei een landgenoot neerstak in Knokke-Heist is weer vrij met een enkelband. Om onduidelijke redenen kwam het op het balkon van een appartement tot een steekpartij tussen beide mannen. De man met het mes zou zijn zwaargewonde slachtoffer daarna van het balkon hebben geduwd en vervolgens ook zelf naar beneden gesprongen zijn. Hij blijft verdacht van moord, maar mag nu toch de gevangenis verlaten. De hevige brand gisteravond in een kasteel in Oostakker bij Gent is opzettelijk aangestoken. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de branddeskundigen. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. Zo ging het dak helemaal verloren. Het parket gaat de zaak verder onderzoeken. Bedoeling was in het 200 jaar oude kasteel een medisch centrum te bouwen. Het is onzeker of dat plan nog kan doorgaan. En op het strand van Mariakerke in Oostende is vanmiddag een tuimelaar, een soort dolfijn, aangespoeld. Enkele redders, geholpen door brandweer en politie, duwden het dier van zo'n 300 kilo weer de zee in, maar twee uur later spoelde het opnieuw aan. Specialisten van Sea Life besloten na onderzoek de erg verzwakte dolfijn te laten inslapen. Zacht en op de meeste plaatsen droog, vannacht minima van 12 tot 16 graden en kans op een mistbank in de ochtend. Daarna een warme zaterdag met maxima tot 27 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Drie geradicaliseerde jongeren die de Nederlandse politie dinsdag oppakte in een groot terrorismeonderzoek blijven in de cel. Het gaat om drie tieners, de jongste is net 16. Twee van hen waren al eerder veroordeeld voor feiten van islamistisch terrorisme. De oudste van de drie, een 19-jarige uit Eindhoven, zou ook vergevorderde plannen hebben gehad voor een aanslag in ons land. Het staat nu vast dat de toenmalige partner van Heidi de Schepper en een vriend van hem voor assize moeten komen voor moord. De raadkamer heeft beide mannen doorverwezen. Een derde verdachte is intussen al buiten vervolging gesteld. De vrouw uit Balen in de Kempen verdween al in 2010, maar haar verdwijning bleef jarenlang onopgemerkt. Haar lichaam is nog altijd niet gevonden. De jonge Afghaan die eind mei een landgenoot neerstak in Knokke-Heist is weer vrij met een enkelband. Om onduidelijke redenen kwam het op het balkon van een appartement tot een steekpartij tussen beide mannen. De man met het mes zou zijn zwaargewonde slachtoffer daarna van het balkon hebben geduwd en vervolgens ook zelf naar beneden gesprongen zijn. Hij blijft verdacht van moord, maar mag nu toch de gevangenis verlaten. De hevige brand gisteravond in een kasteel in Oostakker bij Gent is opzettelijk aangestoken. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de branddeskundigen. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. Zo ging het dak helemaal verloren. Het parket gaat de zaak verder onderzoeken. Bedoeling was in het 200 jaar oude kasteel een medisch centrum te bouwen. Het is onzeker of dat plan nog kan doorgaan. En op het strand van Mariakerke in Oostende is vanmiddag een tuimelaar, een soort dolfijn, aangespoeld. Enkele redders, geholpen door brandweer en politie, duwden het dier van zo'n 300 kilo weer de zee in, maar twee uur later spoelde het opnieuw aan. Specialisten van Sea Life besloten na onderzoek de erg verzwakte dolfijn te laten inslapen. Zacht en op de meeste plaatsen droog, vannacht minima van 12 tot 16 graden en kans op een mistbank in de ochtend. Daarna een warme zaterdag met maxima tot 27 graden.
1: Maar vent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik.
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Jo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, tot dat kun je er gevonden hebben, hè? Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus geen uren niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat, Jo Fashion?
2: Voilà. Jo Fashion, Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er open deurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO radioshow in een presentatie van VWRO's Eddie Govert. Gratis optredens van

0: alleen Hanny D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Zelenkermis 2026, op zondag 2 augustus.
2: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.
4: De Brugse Radio.

zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé. Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en je met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Olé. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Olé. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan. Nieuw van Freek.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

freekvanrooij.com. Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
2: Naar

0: VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Weernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: De Brugse Radio.

0: Watch.
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In Pepingen in Vlaams-Brabant is een vrouw overleden bij een brand in haar huis. Dat lag vol brandbaar materiaal, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. De brandweer vond binnen uiteindelijk het lichaam van de vrouw van 65. Het parket zoekt nu naar de oorzaak van de brand. Italië gaat grenscontroles invoeren voor alle scheepvaart en vliegverkeer vanuit Spanje. En ook Frankrijk kondigt extra grenscontroles aan bij Spanje. Dat doen ze na de toestroom van 60.000 migranten aan de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De Spaanse premier Pedro Sanchez roept intussen de Europese lidstaten op om verenigd te blijven en zich niet te laten verdelen. En Spanje gaat er alles aan doen om te vermijden dat er mensen sterven, zegt hij.
1: We moeten ook lamentar het nummer van pérdida de vidas humanas que esta crisis también ha dejado en la frontera entre Marruecos y España.
0: Meer dan 48.300 migranten zijn intussen al naar Marokko teruggekeerd. 3-op-3 voor Wout van Aert. Hij won de koninginrit in de Ronde van Denemarken en verstevigt zo zijn leidersplaats. Op de streep had hij 2 seconden voorsprong op de Slovaakse kampioen Lucas Kubis en zijn eigen ploegmaat Christophe Laporte. De Ronde van Denemarken telt nog 2 ritten. En de rode duivel Jeremy Doku is tijdens het afgelopen WK voetbal met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat zegt hij in een video op zijn Instagram. Doku miste de tweede wedstrijd tegen Iran door een luchtwegeninfectie. En dat bleek pijnlijk, zegt hij.
2: I felt the pain that I've never felt before. I couldn't move. I wanted to cry. It was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
0: Kort daarna is een vrouw bevallen van een eerste zoontje. Er kan een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Daarna een grijze start, maar de zaterdag eindigt wel overal met zon. We halen 27 graden. Ook de komende dagen zonnig en warm.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl.

0: passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
2: Naar de

0: VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Weernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: In Pepingen in Vlaams-Brabant is een vrouw overleden bij een brand in haar huis. Dat lag vol brandbaar materiaal waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. De brandweer vond binnen uiteindelijk het lichaam van de vrouw van 65. Het parket zoekt nu naar de oorzaak van de brand. Italië gaat grenscontroles invoeren voor alle scheepvaart en vliegverkeer vanuit Spanje. En ook Frankrijk kondigt extra grenscontroles aan bij Spanje. Dat doen ze na de toestroom van 60.000 migranten aan de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De Spaanse premier Pedro Sanchez roept intussen de Europese lidstaten op om verenigd te blijven en zich niet te laten verdelen. En Spanje gaat er alles aan doen om te vermijden dat er mensen sterven, zegt hij.
1: We moeten ook lamentar het nummer van pérdidas de vidas humanas que esta crisis también ha dejado en la frontera entre Marruecos y España.
0: Meer dan 48.300 migranten zijn intussen al naar Marokko teruggekeerd. 3-op-3 voor Wout van Aert. Hij won de koninginrit in de Ronde van Denemarken en verstevigt zo zijn leidersplaats. Op de streep had hij 2 seconden voorsprong op de Slovaakse kampioen Lukas Kubis en zijn eigen ploegmaat Christophe Laporte. De Ronde van Denemarken telt nog 2 ritten. En de rode duivel Jeremy Doku is tijdens het afgelopen WK voetbal met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat zegt hij in een video op zijn Instagram. Doku miste de 2e wedstrijd tegen Iran door een luchtwegeninfectie. En dat bleek pijnlijk, zegt hij.
2: I felt the pain that I've never felt before. I couldn't move. I wanted to cry. I was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
0: Kort daarna is een vrouw bevallen van een eerste zoontje. Er kan een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Daarna een grijze start, maar de zaterdag eindigt wel overal met zon. We halen 27 graden. Ook de komende dagen zonnig en warm.
3: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
4: Altijd schone muziek.

0: heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

0: Muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: Brugge, wat zie je toch schoon. Ik koeden van Brugge, die schone, voordat ik geboren ben. Voordat ik aan het gat van de lone mijn eerste totje gegeven heb. Nee, het is geen Parijs en geen Londen. Ten is niet modern en niet groot. Mok weten toch dat er lijkt Brugge geen tweede op de wereld bestoot. Al zien onze straatjes te smal en te kort en duzetjes nog zo antiek. Al stoot tolle torren niet recht en niet mee en rieken onze reetjes not slik. Al zien onze standbeelden groene van het mos en moemen van achter van stoom. Al maken zo zut voor bagine en zot. Mijn Brugge, je gaat nooit niet vergaan. Je mennenwater, je Baginov, je Beyoord. Brugge, wat zie ik je toch?

kan ik aan het gat van de lonen mijn eerste totje gegeven aan. Tunis, geen Paris en geen Londen. Tunis, niet modern en niet groot. Maar ik weet hem toch dat er lijkt Brugge in het tweede de wereld bestond.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.